0: altijd dichtbij met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
8: Goedemorgen.
7: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: De nacht van J&D.
10: J&D.

0: zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
1: Citytrippen?
2: Drakentemmen in het Verre Oosten?
3: Of nee, juichen voor Oranje?
0: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin.

0: kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon 1 factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
7: Goedenacht. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Nu bij Ben dubbeldikke data.
10: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
11: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
12: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
14: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
15: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: De nacht van JND.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus, Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
7: Dit is Radio DND. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Bij JND hoor je thuis.
8: 3 uur.
9: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE moet worden afgeschaft vanwege grootschalige mensenrechten schendingen, zegt Amnesty International. Volgens een nieuw rapport met ruim 150 getuigenissen gebruiken agenten straffeloos geweld tegen mensen op straat. Minder dan een week geleden werd in Austin een Venezolaan neergeschoten. Honderden mensen fietsten gisteravond in Delft mee in een protest tegen onveiligheid op straat. De tocht werd gehouden na een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied in Delft. De actie werd georganiseerd door een groep studenten. Ze vonden de opkomst verrassend groot en jong en oud fietsten mee. Nieuwe laadpalen in Barneveld zijn deze week volgespoten met peurschuim. Volgens Omroep Gelderland stond een van die laadpalen er toen nog geen dag. Een monteur zei dat dit soort acties vaak komen van mensen die boos zijn dat ze hun parkeerplek kwijtraken door zo'n paal. Het bedrijf dat de laadpalen beheert gaat aangifte doen. En een oud-militair heeft afgelopen weekend in Canada geprobeerd een aanslag te plegen op een synagoge. Bewakers schoten hem neer en hebben een bloedbad voorkomen, zei de politie gisteren. De man bestormde het pand met meerdere wapens, veel munitie en een brandbare stof. Hij schoot ook op de politie. 1 agent raakte zwaar gewond. Het weer van Weer Online? Het is vannacht plaatselijk ongeveer 4 graden... met lokaal kans op mist of vorst aan de grond. Overdag wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas. OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
13: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
14: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
12: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
14: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
15: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
16: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
17: Download de app en start met vinden.
18: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar €9,99. Lidl, je verdient het. Lidl deals.
19: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: Goedenacht. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
10: Morgen.
9: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
10: Echt waar, joh?
9: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
11: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
12: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
12: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
13: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
14: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
15: Nou, als ik zo naar jou kijk...

0: Tot een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
4: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de J&D Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D.
5: Willem met de Ochtendshow.
4: Dag van 7 tot 9. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
4: De nacht van J&D.

0: hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Ondernemers, opgelet.
4: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
5: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
7: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
8: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
9: Dit is Radio DND.
10: Elke dag.
11: Jouw Nederlandse dag.
10: Bij JND hoor je thuis.
11: 4 uur.
12: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Klimaatminister Van Veldhoven wil dat Nederland stopt met het opslaan van gas voor andere landen, schrijft de Telegraaf. Dat gebeurt nu omdat wij de ruimte hebben, maar de landen die het gebruiken betalen er niet aan mee. Daardoor kost het de Nederlandse belastingbetaler geld, terwijl die er zelf niks van terugziet. Een groep mensen die in New York protesteerden tegen premier Netanyahu van Israël is opgepakt. Het zou gaan om zo'n 30 demonstranten waar ook bekende acteurs en politici bij zaten. Netanyahu hield een toespraak op de VN-top en sprak onder meer over de oorlog met Iran. Tientallen diplomaten verlieten daarbij de zaal. De Chinese president Xi is voor een 3-daags staatsbezoek in Washington. Tijdens een diner in het Witte Huis zei hij dat de twee landen zich moeten gedragen als verantwoordelijke grootmachten. Het is zijn eerste bezoek aan het Witte Huis sinds 2015. President Trump zei dat ze nog nooit zo goed met elkaar hebben opgeschoten. En bondscoach Xavi gaat een vervanger oproepen voor Brian Brobbey, die tegen Duitsland geblesseerd uitviel. De bondscoach weet nog niet wie dat wordt, zei hij op de persconferentie na de wedstrijd. Donny Malen en Justin Kluivert kunnen niet door blessures. Memphis Depay en Wout Weghorst werden tot nu toe niet opgeroepen. Het weer van Weer Online? Vanmorgen is er veel zon. De temperatuur ligt aan het begin van de middag op 15 tot 18 graden. Later gaat hij nog verder omhoog naar 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
15: Hans, waar liggen de regenjassen?
16: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
17: Allsafe geeft ruimte.
18: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
19: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
20: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
21: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
20: Oh, en nu niet?
21: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
20: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: De nacht van J&D.
11: J&D.

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
4: Goedenacht. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi. Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas. 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
12: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
13: Elke vrijdag begint je weekend op Radio JND. De 30 grootste hits van dit moment op een rij. In de JN30. Wie stijgt? Wie daalt? En wie staat deze week op nummer 1? Koen van der Vorst telt ze met je af. Vrijdag van 3 tot 6. De JN30. Alleen. Op Radio JND.
5: Op Radio JND.
13: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
13: De nacht van JND.

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Premier Jette kreeg op de VN-top in New York applaus uit de zaal toen hij president Trump aansprak op zijn uitspraken over het internationaal strafhof. Jette vroeg zich hardop af hoe mensen erop tegen kunnen zijn dat de allerzwaarste misdrijven worden vervolgd. Trump noemde het strafhof een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen houdt. Nederland moet af van de verplichting om gas op te slaan voor andere landen, zegt klimaatminister Van Veldhoven in de Telegraaf. Dat gebeurt omdat Nederland de capaciteit heeft, maar het kost vooral de belastingbetaler veel geld. Want andere landen die ons gas gebruiken betalen niet voor de opslag, maar alleen voor het gas zelf. In Barneveld zijn deze week meerdere keren gloednieuwe laadpalen volgeschoten met peurschuim, meldt Omroep Gelderland. In één geval ging het om een paal die er nog geen dag stond. Het bedrijf dat de laadpalen beheert gaat aangifte doen. Volgens een monteur zijn het vaak mensen die boos zijn dat ze hun parkeerplek erdoor kwijtraken. En de afscheidswedstrijd van Lionel Messi bij Argentinië was binnen 2 uur uitverkocht. Messi neemt afscheid in de oefenwedstrijd tegen Benin. Die wordt gespeeld in Buenos Aires. In dat stadion kunnen meer dan 80.000 mensen. Een kaartje kostte omgerekend tussen de 50 en 300 euro. Het weer van Weer Online? Vanmorgen is er veel zon. De temperatuur ligt aan het begin van de middag op 15 tot 18 graden. Later gaat die nog verder omhoog naar 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders ga ik je mis.
8: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
9: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen?
10: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Yeah.

0: regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
4: gigaveel...
1: gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna... Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Goedenacht, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.

0: dan?
1: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomkoken.nl.
0: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
1: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
2: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
11: Dames en heren, de daluren beginnen.
12: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
13: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
14: Jouw Nederlandse dag.
13: Dit is Radio JND.

0: Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
0: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
3: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla eens.

0: 6 uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een demonstratie tegen de komst van een AZC in het Gelderse Kesteren is gisteravond uit de hand gelopen. De politie moest ingrijpen en heeft 7 mensen opgepakt. 4 aanhoudingen hadden te maken met vuurwerk. Vorige week ging het binnen dezelfde gemeente ook al mis in Opheusden. Toen werden 14 mensen aangehouden. In Delft zijn gisteravond honderden mensen op de fiets gestapt om te protesteren tegen onveiligheid op straat. Aanleiding is een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied in Delft. Studenten organiseerden de actie en vonden de opkomst verrassend groot. Jong en oud fietsten mee. Premier Jette is niet blij dat Amerika dreigt met sancties tegen het internationaal strafhof. In een toespraak op de VN-top in New York vroeg hij zich hardop af hoe iemand erop tegen kan zijn dat de allerzwaarste misdrijven worden bestraft. Daarop kreeg Jette applaus vanuit de zaal. Volgens Trump voert het strafhof schijnprocessen op. En het Nederlands elftal speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen Duitsland in de Nations League. Cody Gakpo maakte in blessuretijd de gelijkmaker. Oranje zag Brian Brobby geblesseerd uitvallen. Hij komt deze interlandperiode niet meer in actie. Bondscoach Xavi roept een vervanger voor hem op, maar weet nog niet wie dat wordt. Het weer van Weer Online. Een dag met veel zon. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP nieuws op Radio JND.
0: Jouw Nederlandse dag.
2: Jouw Nederlandse dag.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Milan Kerstijn. Eén nacht met jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, ik ben Milan en deze week is mijn nieuwe single de Radio JND Successchijf. Bij JND hoor je thuis.
3: Ik zag je staan, ik wist niet wat ik zag. Ik vroeg je, kom jij hier vaker?

0: grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
1: Ook bij je thuis.
2: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Waal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Waal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
3: JND Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is nog weinig tot niets aan de hand deze vrijdagochtend op de weg. Wel een korte file op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Bij de Zuurhofbrug is het wegdek in slechte toestand. En het verkeer kan langs via de vluchtstrook. Twee rijstroken zijn daar dus dicht. Vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Gusters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Gusters Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven. Of kijk op kustersbedrijven.nl/facilities.
7: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
8: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
7: Maatwerk Sanitair.
8: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.

0: Of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
1: Smit dakbedekkingen, iBest.
2: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgen-showroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
3: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar-extensions en werken met het bekende merk Beauty Works. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
4: Rebirth presenteert Volle Bak.
5: Volle Bak.
4: Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mental Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.
6: Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Dit is Radio JND.

0: zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: Zo, die jongens van boven nog even een box meer met Vechel. Die kunnen bouwen, niet?
2: Ja, en ze kunnen nog een handje gebruiken, hoor ik.
1: Ik zou het wel weten, als ik een vakman was.
3: Werken bij Van Boksmeer, iets voor jou? App dan even of kijk online.
1: Werken bij vanboksmeer.nl.
0: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
4: Wie gaat er mee naar buiten?
5: Naar buiten!
4: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf €10 per maand je eigen overkapping.
6: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
4: Met 10 jaar garantie.
6: Ah, de goedkoopste veranda.
7: Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
8: Kijk nou, de Reddelouw!
9: Die gaat weer een vloertje leggen.
7: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
6: 06-22-22-498.
7: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
10: Vier nog één keer met mij de zomer.
11: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september
12: de jeugd van tegenwoordig. Fleming en Ronnie Flex en de fam.
11: Kaarten vanaf €29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
8: Kijk nou, de Reddelouw!
7: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijf Lauwkerkhof.nl.

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, dit is Daan Benius op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een AZC in het Gelderse dorp Kesteren. Een paar honderd demonstranten stonden bij het dorpshuis en staken vuurwerk af. Daarna greep de ME in. Vorige week waren er in dezelfde gemeente ook al rellen tegen een AZC, toen in het dorp op Heusden. Justitieminister Van Wil mag aanblijven. Hij lag onder vuur in de Tweede Kamer, die gisteravond urenlang debatteerde over duizenden aangiftes die waren blijven liggen. Van Wil had het rapport erover afgezwakt, daar heeft hij sorry voor gezegd. De PVV kwam nog wel met een motie van wantrouwen, maar die kreeg bijna geen steun. Duidelijke taal van premier Jette tijdens een toespraak bij de Verenigde Naties. Handen af van het internationaal strafhof, zei hij. Daarna kreeg hij luid applaus uit de zaal. President Trump noemde het strafhof eerder een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert en hij is van plan het hof sancties op te leggen. En Xavi Hernandez is tevreden over zijn eerste wedstrijd als Oranjebondscoach. Nederland speelde in de Nations League met 1-1 gelijk tegen Duitsland, maar hij vond dat Oranje meer had verdiend. Spits Brian Brobby viel geblesseerd uit. Xavi gaat een vervanger oproepen en daar horen we vandaag waarschijnlijk meer over. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint nog fris, maar dat verandert snel in zonnig nazomerweer. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog weinig tot niets aan de hand deze vrijdagochtend op de weg. Wat wel opvalt is de A15 Rotterdam-Europoort. Bij de Schiphol-brug is maar 1 rijstrook, althans alleen maar de vluchtstrook, beschikbaar. Er staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Pindijko Stucadoorsbedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pindijko.nl en neem contact op. Pindijko Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pindijko.nl.
5: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
4: Pindijko Stucadoorsbedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pindijko.nl en neem contact op. Pindijko Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pindijko.nl.
6: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
7: Dommel 18 Grill en Bar.
8: Allee strijders, een hele goede morgen.
9: Willem Bakker.
8: Vrijdagochtend, dit is de Radio JND Ochtendshow met zometeen Raymond Hermans. Maar eerst is hier Mart Hoogkamp.

0: Raymond Hermans hoor je met Eerlijk. En we trapten de ochtendshow voor deze vrijdagochtend af met Bart Hoogkamer. Kroegen in de hemel. Ja mensen, de vrijdagochtend, 7 uur, is als de marathon. De marathonloper die 38 kilometer gelopen heeft van de 42. Nog een kilometer of 5 voor de boeg heeft. De laatste loodjes wegen het zwaar.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: Maar er is licht aan het einde van de donkere tunnel. De donkere tunnel die we ook wel eens werkweek noemen. En het licht, dat zijn de 2 vrije dagen in het vooruitzicht. De zaterdag en de zondag. Maar we moeten onszelf dus nog eerst door de vrijdag heen zien te wurmen. En wij van de Radio JND Ochtendshow gaan je een eerste positieve aanzet geven. Tot 9 uur deze ochtend. De cijfers erbij pakkend zien we dat we vandaag te kampen hebben met level 1785. Het is de 7e jaargang, nummer 18 van de Radio JND Ochtendshow. Een hele goede morgen. Hey, wat gaan we vandaag voor je fixen? Nou, in ieder geval omstreeks 9:10. Het aperitief, het voorgerecht op al het lekkers wat komen gaat. Het lekkers wat we ook wel eens weekend noemen. We hebben strakjes de JND Weekendmix. En uiteraard is hij ook deze vrijdagochtend weer gemaakt door de beste party-dj die ons landje rijk is, Willem de Wijs. We hebben ook Paul van Oosterhout. 3 vette weekendtips heeft hij voor ons. Verder gaan we natuurlijk een dagelijkse blik verrichten in de geschiedenisboeken. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de datum van vandaag, de 25e september, ons heeft gebracht door de jaren heen. We hebben de verjaardagskalender en we hebben fijne muziek om de vrijdag te vieren. En als een stukje service richting jou als luisteraar zijnde, zetten we hem weer open. Kosten nog moeite worden bespaard. Ja, ik heb het over onze inbox. Kom erop, laat ons eventjes weten wie dat je bent, waar dat je luistert en wat je vandaag op deze vrijdag allemaal gaat sjouwen. Wat wil je horen? Laat het tot ons komen via de app van JND en of de WhatsApp. 085-760-9936. Hey, zo meteen muziek uit Volendam van Jan Smit, Als de nacht verdwijnt. Maar eerst gaan we luisteren naar Priscilla Ophoff. Waarom moest dit nou?

0: meer dan 20 jaar oud, deze hit van Jan Smit. Als de nacht verdwijnt uit 2005.
1: Hashtag JND staat aan.
0: En daarvoor draaiden we een plaat die iets minder oud is. Van Priscilla Ophoff. Waarom moest dit nou? Hey, inmiddels is het 7 minuten voor 7:30. Laten we eens even in onze inbox gaan kijken. Zien wat er binnen is gekomen via de app van JND. En of de WhatsApp 085-760-9936. Ja, gisteren had ik een vraag uitgezet. Voorspel de uitslag Nederland-Duitsland. De wedstrijd die gisteravond gevoetbald is. Ja, we hadden alleen maar winstpartijen in de voorspellingen staan. Mensen dachten of Duitsland gaat winnen of Nederland. Maar dat gelijke spel van 1-1, dat heeft eigenlijk niemand geraden. Dus ik heb hier nog een stapeltje met stickers liggen. En ik beloof je, deze gaan we volgende week de deur uit. Dat gezegd hebbende, pakken we eventjes de hashtagjes erbij. Blijf deze ook sturen aan ons en laat aan JND weten waar dat je luistert. En doe dat als volgt. Hashtag JND staat aan en dan de plaatsnaam waar dat je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. We kregen appjes onder andere vanuit Berlikum, Eindhoven, Sint-Oederode, Lid, Den Bosch, Udenhout, Waalwijk, Maar, Kessel, Best, Eindhoven. Dus dat kan genoemd volgens mij. Deurne, Schaik en last but not least het Belgische Ravels. Daar staat hij ook aan. Dan Bartje Monen, die is vandaag op missiewerk in Gelderland, in Hedel. Eventjes niks zeggen tegen de belastingdienstbakkertje, want ik heb hier een prachtig stuukklusje tegen contante betaling. Nou, Bartje, wij houden onze mond. Dan Steven Peters, die doet maatje Vincent van Keizer Installatietechniek in Budel. De hartelijke groeten, nog een paar uurtjes zoeken voor de baas. En dan gaan we aan de vrijdagmiddagborrel beginnen. En dan Willem uit Halderen. Nee, William uit Halderen. Die belt ons dat hij luistert naar Radio JND op de A58 richting Middelburg. En we hebben ook mensen met groene vingers. Kirsten van Gol die gaat met haar Diddy vandaag naar tuincentrum Avri in Dongen. Gezellig wat wintergoed halen. En ze heeft ook een muzikale suggestie. Ze wil graag Samen wel te horen, samen met Russo.
2: Word jij wakker, doorbakker?

0: Specialistbrabant.nl.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
2: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
3: Wij zijn verhuisd naar

maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl. Sommige mensen.

0: TU.
1: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
0: Maar weer.
1: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
2: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding.
3: GND Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is nog weinig aan de hand deze vrijdagochtend op de weg. Wel twee files die opvallen. Om te beginnen de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Woerden en de Meern is een ongeluk gebeurd. Er is daar maar één rijstrook open. Er staat 7 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En de A27 Utrecht-Gorkum, daar wordt aan de weg gewerkt. En daardoor staat er ook een file voor Hagestein van 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de Evenaar in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Score nu je tickets op raymondhermans.nl. Zondag 1 november, Evenaar Eindhoven. raymondhermans.nl.
7: De Salamander. Inbouwhaarden,
8: vuurtafels, schoorsteenkappen, de salamander.

0: Verzoekvrijdagavond.
1: Vrijdagavond van 8 tot 11.
2: Radio JND.
1: Radio JND.
0: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
0: Willem Bakker.

0: Donny, samen met Robert van Hebert. Iets na 7:30.
1: De Radio JND Ochtendshow.
0: Op deze vrijdagochtend. De 25e september 2026. Bijna weekend. En dat ga je merken hier op Radio JND. Want strakjes gaat het weer gebeuren over ruim een uur. Dan hebben we 3 vette weekendtips. Met Paul van Oosterhout. En zodra Paul amen heeft gezegd, ja, dan gaat het ook in geschieden. Dan krijgen we het aperitief, het voorgerecht op al het lekkers wat komen gaat. De J&D Weekendmix. Het zit er allemaal weer aan te komen. Ja, verder ben ik zojuist natuurlijk met de auto onderweg vanuit Waalwijk hier naar Best gereden. En onderweg, ik loop er eigenlijk al een paar dagen daaraan te irriteren. Ben ik iets tegengekomen? Daar ga ik zo meteen eventjes mijn zegje over doen. Onder de bom van mens erg je niet. Ja, bakker ergens, rijken daar helemaal kapot aan. Wat het is, je hoort er zo.

Uit lang vervlogen tijden hoorde je Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel. En we draaiden daarvoor Tino Martin samen met Billy Dans. Ik hoorde niks geks en je kon ook nog luisteren naar Graf Dame. Nee. Radio J in deze ochtendshow. Ik had het net al over iets waar ik mijn eigen verschrikkelijk aan zit te ergeren. En dat is als ik 's morgens vroeg vanuit Waalwijk over de A2 richting Besterheid, richting de studio van de J&D Ochtendshow. En daar staat iets langs de weg, net voorbij Vught, wat alle schijn heeft van een mobiele flitspaal. En als je dan de andere kant uitrijdt, vanuit Eindhoven richting Den Bosch, ter hoogte van Vught, staat ook zo'n mobiele flitspaal. En je kan zeggen wat je wil. Hè. In dit land kan alles. Je kunt gratis reizen puttrein als je AZC-bewoner bent, hè, bijvoorbeeld. In Ter Apel. Niemand die wat doet. Niemand die je handhaaft. Niemand die ingrijpt. Je kunt op de weg gaan zitten. Je kunt jezelf vastpakken. Word je keurig netjes losgemaakt met een fluwelen handschoen. Je wordt afgevoerd naar een stadion en daar word je weer vrijgelaten. Zonder dat justitie je een stroopbreed in de weg legt. Maar als je verdomme met je auto richting je werk gaat, over de snelweg en je rijdt 110, waar 100 mag, dan word je aangepakt door de straffe hand van justitie. En dan kun je vanzelf de boete op je deurmat vinden, zullen we zeggen. En stel je hebt er geen erg in en je rijdt dagelijks daar een kilometertje of 10, 15 te hard. Ja, dan lopen de boetes erg op. En dan kun je door zo'n lullige flitspaal kun je dus toch wel behoorlijk in de problemen komen. Ja, ik weet het. Er is een maximum snelheid. Maar goed, je bent ook geen juffertje wat daar 80 km per uur gaat rijden. Toch? En dan nog iets anders. In Utrecht heeft iemand zijn cv-keteltje laten repareren. En tot verschrik kreeg hij een toeslag van €150 van het installatiebedrijf. Omdat hij in de binnenstad woont, daar een milieuzone is. En het installatiebedrijf de meerprijs daarvoor doorrekent. En dan staan ze raar te kijken daarvan, dat dat gebeurt. Ja. Joeri, plezier op de radio. Paradijs hier in de ochtendshow van Radio J&D. Goedemorgen.

0: niet gek.
1: Leeuw Kleine samen met Samuel Welten en de Amsterdamse Zomer. Maak me nou niet gek. En daarmee zijn wij aan het einde gekomen van het eerste uur van de ochtendshow op deze vrijdag, de 25e september. 25 september. Als je erover nadenkt, over 3 maanden, dan vieren we eerste kerstdag met. Dat gezegd hebbende, straks aan de andere kant van 8 uur zijn we graag bij u terug met uur nummer 2 van de ochtendshow. Met daarin onder andere uiteraard 3 vette weekendtips. Paul van Oosterhout is daar verantwoordelijk voor. Hij van OnsBrabant.com. En zodra Paul amen heeft gezegd, dan is Willem de Wijze weer met de J&D Weekendmix. Kortom, je hebt reden genoeg om te blijven luisteren. De J&D Ochtendshow. Een van de laatste platen in dit uur, dat is het reetje van Amar.

0: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
1: Ken je Stolk in Bokstelhal? De basis voor iedere professional. Dus

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na een urenlang spoeddebat heeft minister Van Wil een motie van wantrouwen overleefd. Hij werd in de Tweede Kamer aan de tand gevoeld over een kritisch rapport. Dat ging over het aantal ernstige misdrijven waar justitie niet achteraan ging. Van Wil had gezegd dat het allemaal wel meeviel en daar heeft hij nu spijt van. Premier Jette heeft voor de eerste keer een toespraak gegeven voor de Verenigde Naties. Daarin haalde hij hard uit naar president Trump, die het internationaal strafhof eerder een schijntribunaal had genoemd. Jette vroeg zich af hoe je erop tegen kan zijn dat de allerzwaarste misdrijven worden bestraft. Weer onrust bij een demonstratie tegen een AZC in Gelderland. Bij het dorpshuis in Kesteren protesteerden gisteravond een paar honderd mensen. Het werd al snel onrustig en er werd vuurwerk afgestoken. De ME moest ingrijpen en hield zeven mensen aan. Vorige week waren in dezelfde gemeente ook al rellen. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel tussen Zutphen en Westervoort. Rijkswaterstaat besloot dat gisteren omdat de waterstand te laag is. Schepen mogen nu alleen nog maar richting Arnhem varen. Dat betekent een omweg van wel 300 kilometer voor schepen die vanuit Duitsland de IJssel op willen. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint nog fris, maar dat verandert snel in zonnig nazomerweer. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Flinke vertraging op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meer gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk met meerdere voertuigen. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel zo'n 10 kilometer file met bijna drie kwartier vertraging. En de A59 soms wel richting Den Bosch voor Hoijpolder een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Moet je kijken, dat prachtige gebouw, dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
5: Ik weet niet, ik heb er een dakkapel op gezet.
6: ABN uit Tilburg. Die geeft maar liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
4: ABN met de M van Magnifiek.
7: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststofkozijnen. Kijk op cozion.nl.
8: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-Mondzorg.nl.
9: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
8: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-Mondzorg.nl.
2: JND. JND Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Eventcenter Aquabest. Koor jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl.
10: Een hele goede morgen.
11: JND Willem Bakker.
10: Van harte welkom bij het tweede uur van de ochtendshow met zo meteen Leo Ravel. Maar eerst zijn hier Django Wagner en Nelis Leeman.

Leo Nadel, want ze houdt weer van mij. En voor Leo Nadel kun je luisteren naar Django Wagner samen met Dennis Leeman. We gaan vanavond naar de kroeg. En met dat nobele streven trapten wij het tweede uur van de ochtendshow af. De ochtendshow voor vrijdag. De vrijdag die kalender technisch de boeken ingaat. Als de 25e september 2026. Hele goedemorgen, dit is de Radio J&D Ochtendshow. Met strakjes na 8:30 Paul van Oosterhout. Je kent hem wel. Hij van onsbrabant.com. Mocht je nog een lege agenda hebben het komend weekend, nou, Paul gaat ervoor zorgen dat deze rijkelijk gevuld gaat worden met alleen maar leuke dingen. Onsbrabant.com. En als Paul Amen heeft gezegd, als hij zijn drie tips heeft gegeven, dan is het weer tijd voor het aperitief. Het voorgerecht op al het lekkers wat komen gaat. Lekkers wat we ook wel eens weekend doen. De J&D Weekendmix. Met de beste party-DJ die ons landje rijk is. Willem de Wijs. Dat dus na 8:30. We hebben straks ook nog de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We hebben de verjaardagskalender. We hebben fijne muziek om de vrijdag te vieren. En onze inbox, jawel, hij staat wagenwijd open. Kosten nog moeite worden bespaard. Kom maar op. Als jij de luisteraars van Radio J&D wil laten weten dat ook jij wakker wordt op wakker. Dat bij jou Radio J&D ook aan staat. Stuur ons een appje, vertel ons. Wie ben je? Waar luister je? Wat ga je vandaag allemaal sjouwen op deze vrijdagochtend? En wat wil je horen? Laat het tot ons komen via de app van J&D. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat, waarmee je overal ter wereld naar ons kunt luisteren. Waar je ook bent, en als je deze app niet hebt, dan is er gelukkig nog de WhatsApp. 085-760-9936.

0: Samen met Marianne Weber, de regenboog, hoor je zojuist. En we draaiden daarvoor Wesley Bronkhorst met Amalia.
1: We werpen een blik in de J&D inbox.
0: We gaan eens even kijken in onze inbox. Wat is er binnengekomen via de app van J&D en of de WhatsApp? 085-760-9936. Gaan we eerst eventjes wat hashtagjes behandelen. Blijf deze ook sturen aan ons en laat aan J&D weten waar dat je luistert. Doe het als volgt. Hashtag J&D staat aan, dan de plaatsnaam waar dat je op deel bent bivakkeerd. En app dat eventjes door. Nou, J&D staat aan in Breda. Als we de hashtag mogen geloven, ook in Beek en Donk wordt er geluisterd. In Waalwijk, Haghorst, Den Dungen, Deurne, Asten, Drunen. En last but not least, helemaal in het westen van de provincie. In Steenberg staat hij ook aan. Dan kregen wij een appje van de knapste loodgieter van Breeman. Ja, daar staat iets bij geschreven. Veruit de knapste loodgieter van Breeman. Heeft de radio ook weer aanstaan? Ze zijn momenteel aan de slag in Spijkenisse. En ze gaan gezellige en culinaire dingen doen tijdens de schaft vanmiddag. Want ze gaan hamburgers bakken. De knapste loodgieter van Breeman schrijft erbij. Even laten zien hoe dat Brabanders dat doen. Dat dus. We hebben nog veel meer appjes binnengekregen. Onder andere een appje van... uit Woensel vandaan. De schilder van Verheijen. Die wensen bij voorbaat iedereen nu al op dit tijdstip op de vrijdagochtend een hartstikke goede vrijdagochtend. Gerard Hartgers die werkt vandaag weer met de bezemhangers van Hoveniersbedrijf van de Boom uit Sint-Oederode. Draai eventjes wat voor Mark, als het eventjes kan. Justin de Wild met Cheerio. Nou, gaan we zo meteen voor Mark helemaal fixen. Sandra en Robert die zijn afgelopen week de trotse ouders geworden van dochtertje Vee. Feliciteer hen namens de familie van Hilst uit Heeswijk-Dinter. Nou, bij deze Sandra en Robert. Van harte proficiat met jullie dochtertje Vee namens de familie van Hilst. Heeswijk-Dinter dus. En dan Peter Jansdijders uit Zevenbergen. Ja, die heeft wel gevoel voor een beetje humor. De humor ligt op straat. Bij ons komt er binnen via de inbox.
1: De J&D inbox.
0: Hij stuurde ons een J&D ochtendshow waardige mop. Wat is het verschil tussen een boer en een bakker? Dus nogmaals, wat is het verschil tussen een boer en een bakker? Een bakker kan een boer laten, maar een boer geen bakker.
2: Hallo, ik ben Justin de Wild en je luistert naar Radio J&D. Bij J&D hoor je thuis.
3: Radio J&D.

0: zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
3: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
4: Wist jij dat zo'n Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
5: Wie maakt elk project perfect?
4: Toppie! Meer info op paintproject.nl.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
6: J&D Verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar opvallende files deze vrijdagochtend. Om te beginnen de A12, de Naag richting Utrecht. Tussen Reewijk en de Meer gebeurde eerder vanochtend al een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog ruim een half uur. A16, bij daar richting Rotterdam. Daar is het file rijden tussen Zevenbergshoek en Dordrecht Centrum. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de N3 en de A27. Dit is omrijdend verkeer. Vertraging is 20 minuten. En de A16, bij daar Rotterdam, voor de Drechttunnel nog eens 5 minuten op elkaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedemorgen, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Ben jij over je vloer aan het matten?
10: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
11: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
12: Lemmenvloeren.nl.
13: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
12: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
13: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
14: Ja, met een Jeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
9: Ben jij over je vloer aan het matten?
10: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
11: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
12: Lemmenvloeren.nl.
15: Wie van Elektra houdt?
16: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
15: Komt werken bij Van Lieshout.
16: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
15: En komt werken bij Van Lieshout.
17: Tegel eruit.

0: Welkom bij Radio JND. Jouw Nederlandse dag.
1: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow. Strijders, een hele goede morgen.
0: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee feel-good classics.

0: Yves Berens samen met Emma Heesters. Alleen met jou. Hey, even een Big Mac halen in Raamsdonksveer. De kans is groot dat dit over een tijdje kan. Want de McDonald's die heeft het terrein aan de Maasdijk 20 in deze plaats gekocht. En op deze plaats wil de fastfoodketen zich gaan vestigen. Ja, Raamsdonksveer. Er staan tegenwoordig zoveel mensen stil bij knooppunt Hooipolder. Dus daar kan wel een burgertje in, zullen we zeggen. Hey, het laatste half uur van de ochtendshow op deze vrijdagochtend. Met strakjes uiteraard de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We gaan samen zien, lezen en beleven wat er gebeurd is. Op de datum van vandaag, de 25e september. We hebben ook de verjaardagskalender met daarop twee illustere namen. Onder andere de acteur die in vele speelfilms speelde. Onder andere The Jewel of the Nell. Hij heet Michael van Voren en hij viert vandaag zijn 82e verjaardag. En verder is er nog een andere Amerikaanse acteur jarig die hits scoorde, maar bijvoorbeeld in de jaren 90 furoren maakte met The Fresh Prince of Bel-Air. Wie zou dat zijn? Dat hoor je zo bij ons in de ochtendshow.
1: De J&D Ochtendshow.

0: Brabant.com.
1: Maar eerst is het de hoogste tijd voor Paul van Oosterhout. Hij van onsbrabant.com. Goedemorgen, Paul.
2: Goedemorgen, Willem. Het belooft weer een mooi weekend worden. Het tweede zomerse festivalweekend van IJmLive staat voor de deur bij de IJzeren Man in Vught. Met dit weekend onder andere de jeugdvertegenwoordig Flemming, Jan Smit en Emma Heesters. Ook kun je het hele weekend genieten van het kraan- en trekkerbehendigheid in Kaam. De vrijdag is het jaar nieuw en dan hebben ze bier en spier met een gezellige zeskamp. En op zaterdag en zondag wordt de behendigheid van de kraan- en trekkerchauffeurs getest. Daarnaast is het ook feest in de tent. En tot slot het schuurfeest van KB Oudenbos. Dat vindt plaats op zaterdag. En dat belooft ook weer een groot feest te worden. Ze gaan terug naar fabrieksinstellingen. En dat doen ze met muziek, een drankje en gezellige sfeer. Onder leiding van DJ Willem en DJ Remco. Dit en nog veel meer tips vind je op onze agenda. Onsbrabant.com.
1: Dankjewel Paul voor deze drie tips.
0: De J&D Weekend Mix.
1: En toen was het er weer tijd voor. Tijd voor het aperitief, het voorgerecht op al het lekkers wat komen gaat. Het lekkers wat we ook wel eens weekend noemen. Hier is hij, de beste party DJ van Nederland. Willem de Wijs met de J&D Weekend Mix.

Dat was hij dan weer. Willem de Wijs, de beste party-dj van ons landje. Met de JND Weekendmix. En ik heb goed nieuws. Volgende week vrijdag, dan hoor je hem weer. Iets na 8:30. En toen was het de hoogste tijd geworden voor de dagelijkse blik in de geschiedenisboeken. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de 25e september ons heeft gebracht door de jaren heen. Dan gaan we als eerste terug naar het jaar 1513. De Spaanse ontdekkingsreiziger Vasco Núñez de Bilbao die bereikte toen als eerste Europeaan de Stille Oceaan. En dat gebeurde vanaf de Amerikaanse oostkust. Kortom, de Stille Oceaan werd toen ontdekt. Dan 1926, exact 100 jaar geleden. Henry Ford voerde toen de vijfdaagse werkweek in. En dat deed hij richting zijn werknemers in de fabriek. Die hoefden voortaan maar 5 dagen per week te werken en maximaal 8 uur per dag. En dat gebeurde allemaal zonder loonsverlaging. En dan in 1944, na dagen van zware gevechten, tijdens operatie Market Garden, moesten de geallieerden zich terugtrekken. Dit betekende toen het einde van de luchtlandingsoperatie in Arnhem. En dan in 1976 in Dublin werd toen de legendarische rockband U2 opgericht. Nadat drummer Larry Mullen Jr. een oproep op het mededelingenbord van zijn school had geplaatst. Dat dus in 1976, precies 50 jaar geleden. Dan de jarigen van vandaag. Welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? Dan komen we als eerste Michael Douglas tegen. De Amerikaanse acteur speelde onder andere een hoofdrol in The Jewel of the Nile. Een film uit de jaren 80. Michael Douglas, hij viert vandaag zijn 82e verjaardag. En ook is jarig de man die in de jaren 90 verhoren maakte met The Fresh Prince of Bel-Air. Je kent hem ook uit de legendarische films The Bad Boys. Misschien wel de beste filmreeks ooit gemaakt. Ik heb het over Will Smith. Hij is jarig vandaag en hij viert zijn 58e verjaardag.

Ja, de man is legendarisch geworden vanwege zijn rol in The Fresh Prince of Bel-Air. En natuurlijk vanwege de Bad Boy films. En nog vele andere dingen die hij gedaan heeft. Will Smith, je hoorde hem met Getting Jiggy With It. En hij viert vandaag zijn 58e verjaardag. Hey, nog eventjes wat zaken vanuit onze inbox. Onder andere een berichtje van Luc Martens. Die schrijft: de beste timmermannen Luc en Bas van Casper de Haan zijn op deze mooie vrijdag lekker aan het timmeren in het mooie Veldhoven. Nou, succes bij de werkzaamheden, heren. En alvast een fijn weekend gewenst. Namens alles en iedereen hier bij Radio J&D. Dan nog een berichtje van Jan van Halstenberg. Goedemorgen, Willem. J&D staat aan in Nijnsel. Zoals iedere morgen heerlijk wakker worden met Radio J&D. En dan de knapste loodgieter van Breeman. Die heeft nog een selfie gestuurd. We zullen deze selfie doorsturen richting het vrouwelijke personeel van Radio J&D. Misschien dat zij er iets mee kunnen. Maar goed, alles samenvattend. We zijn weer aan het einde gekomen van deze ochtendshow. Zometeen aan de andere kant van 9 uur. Dan zijn zij er weer. Zij van die 3 uurtjes muziek. Voor de keihard werkende Radio J&D-luisteraar. Zij van aan de slag tot 12 uur vanmiddag. En vanmiddag om 3 uur dan gaan wij officieel jouw weekend weer aftrappen. En dat doen we op de J&D-manier met de J&30 Koen van der Vorst. Tot 6 uur vanavond. En mocht je dan om 6 uur vanavond nog niet het weekendgevoel hebben, kan het mezelf haast niet voorstellen. Dan hebben we ons ultieme weekendbreekijzer nog. En zijn naam is Arthur Kruid. Hij is er vanaf 8 uur vanavond. Met de verzoek vrijdagavond. En muzikale suggesties, ze zijn al van harte welkom. Het enige wat je moet doen is eventjes jouw muzikale suggestie sturen met de hashtag Arthur draait alles. Dan komt alles in het juiste postvakje terecht. En wat de ochtendshow betreft, bij Leven en Welzijn zijn

0: als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57.
0: Of kijk op henk.jobs.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel.

0: truckspecialistbrabant.nl.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij J&D hoor je thuis.
1: 9 uur.
3: Goedemorgen, dit is Daan B-nieuws op Radio J&D. Ik ben Michiel Frazenstorm. Patiënten en bezoekers misdragen zich soms zo erg dat ziekenhuizen ze op een zwarte lijst zetten. Dat gebeurt de laatste tijd steeds vaker, zocht RTL Nieuws uit. Bijna 300 mensen staan nu op zo'n zwarte lijst. Het is de zwaarste straf die een ziekenhuis kan opleggen. Je bent dan 1 jaar niet meer welkom. Huishoudens mogen nooit in de kou komen te zitten. Daarom moeten energiebedrijven worden verplicht om de gasvoorraden aan te vullen, vindt het kabinet. Nu is de gasopslag nog een taak van de overheid, maar dat is volgens minister Van Veldhoven veel te duur geworden. David van Wil is ondanks felle kritiek nog altijd minister van Justitie. Hij werd gisteravond in de Tweede Kamer aan de tand gevoeld over duizenden aangiftes die zijn blijven liggen. Van Wil had het rapport erover afgezwakt. Hij kreeg daarom een motie van wantrouwen om zijn oren, maar die kreeg na uitgebreide excuses niet genoeg steun. Het is een extra dure dag om je auto vol te gooien. Door de gestegen olieprijzen heeft de adviesprijs voor benzine opnieuw een record bereikt. €2,72 per liter, zegt de Consumentenclub. Zo'n adviesprijs betaal je meestal alleen bij pompstations langs de snelweg. Op andere plekken is brandstof wat goedkoper. Het weer van Weer Online. Veel zon en ook een paar sluierwolken. Het wordt 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: J&D Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, nog altijd een flinke file op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Want tussen Gouden en de Meer gebeurde een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is nog altijd bijna 3 kwartier. En daardoor ook file rijden op de N420 Nieuwebrug richting Woerden. Voor Woerden 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Ondernemers, opgelet.
6: Ben jij je lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
7: Bedrijf of personenauto?
8: BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
9: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
8: En gratis vervangend vervoer.
9: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg.
8: Industrieweg 27 in Oorschot.
10: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
2: Aan de slag.
1: Aan de slag.

0: kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
1: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Berensen en Emma Heesters.
0: Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
2: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook? You

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Koning, keizer, admiraal. Siergint kennen ze allemaal.
2: Grintkeizer.nl.
1: Siergint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis. Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
4: J&D Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwebrug gebeurde vanochtend vroeger een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog wel 10 minuten. A16 bij Rotterdam, voor Dordrecht 20 minuten oponthoud. En de A59 knoopt het soms wel richting Den Bosch. Voor Nieuwkuik 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
8: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
7: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
8: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
9: Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk op vollebak-event.nl.
10: Kusters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Kusters Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op kustersbedrijven.nl/facilities.
11: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Waal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
12: Van Waal Kozijntechniek in Helmond.
11: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
13: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
14: Kijk voor vacatures op
15: metselprojecttilburg.nl.
16: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade. Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste...

0: dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
1: Smit Dakbedekkingen, allerbest.
2: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair. Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
2: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
3: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
4: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
3: Wat zeg je?
4: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
3: Hoe dan?
4: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
3: Wauw, dat klinkt goed.
4: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
5: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit. Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
6: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is Daan Benius op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Weer een nieuw record aan de pomp. Door spanning in het Midden-Oosten betaal je nu €2,72 voor een liter benzine langs de snelweg. Dat was voor de oorlog bijna een halve euro minder. In Duitsland wordt tanken juist 17 cent goedkoper door een tankkorting. Nederlandse pomphouders in de grensstreek zijn bang klanten te verliezen. Of het nou gaat om bedreigen, uitschelden of iemand fysiek aanvallen. Vanwege agressief gedrag hebben ziekenhuizen vorig jaar bijna 300 mensen op een zwarte lijst gezet. Als voorbeeld geeft RTL een incident op een spoedeisende hulp in Den Haag. Daar waren 5 mensen nodig om een gewelddadige patiënt te overmeesteren. In West-Brabant is een schipper gered uit een lekkende boot. Het schip was in een kanaal bij Drimmelen tegen de pijler van een brug gevaren en liep onder water, meldt de regionale omroep. Hulpdiensten hebben de schipper veilig van boord gehaald. Het schip vervoerde graan en is nu door de brandweer weggesleept. En niet alleen Oranje kwam in actie in de Nations League, maar ook Curaçao met bondscoach Dick Advocaat. Het werd een spectaculaire overwinning op Costa Rica. Tijdens de rust stond Curaçao nog 3-0 achter, maar dat werd in de tweede helft helemaal goed gemaakt. Ze wonnen uiteindelijk met 4-3. Het weer van Weer Online. Veel zon en ook een paar sluierwolken. Het wordt 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 2008 in Zon.
1: Kijk nou, de Reddelo!
2: Die gaat weer een vloertje leggen.
3: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
4: 06-22-22-498.
5: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
6: En nooit te veel betalen.
7: Ga ze bij de vleuten halen?
6: 25.000 vierkante meter.
7: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
6: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
8: Bestel nu ook eenvoudig online.
1: Kijk nou, de Reddelo!
3: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijf Lauwkerkhof.nl.
9: Schade?

0: 104.
1: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNA in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Score nu je tickets op raymondhermans.nl. Zondag 1 november, FNA Eindhoven. raymondhermans.nl.
2: Zo, die jongens van boven nog even een box meer uit Vechel. Die kunnen bouwen, niet?
3: Ja, en die kunnen nog een handje gebruiken, hoorde ik.
2: Ik zou het weten, als ik een vakman was.
4: Werken bij Van Boksmeer. Iets voor jou?
5: App dan even of kijk online.
2: Werken bij vanboksmeer.nl.

0: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
1: Wie gaat er mee naar buiten?
2: Naar buiten!
1: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt

0: voor jouw evenement, kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Sommige mensen hebben een zwak voor chocola. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout. Jij ook? En ook nog twee rechte handen?
2: Kom over de brug en maak die stap.
1: Ja, kom werken bij de Brug Timmerfabriek. Mooie deuren, strakke kozijnen en gave gasten.
2: Kijk op
1: debrug.eu.
3: J&D Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files de meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan kost je een half uur. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Klaverpolder 15 kilometer file rijden met een half uur oponthoud. En een ongeluk op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam voor Barendrecht. Zoals gezegd een ongeluk. De weg is vrijgegeven, maar de vertraging nog ruim 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
7: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
8: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
6: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
9: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
10: Maar weer.
9: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
2: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Elke vrijdag begint je weekend op Radio.

0: stijgt, wie daalt en wie staat deze week op nummer 1? Koen van der Vorst telt ze met je af. Vrijdag van 3 tot 6. De JN30. Alleen. Op Radio JND.
1: Op Radio JND.

0: oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
1: Kijk voor vacatures op
2: metselprojecttilburg.nl.
3: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl.
4: Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
5: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: 70 in Goorlen.
1: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
0: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: Goedemorgen, dit is Daan Peenius op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een zware explosie in de historische binnenstad van Athene. Daarbij is een gebouw van 2 verdiepingen ingestort. De ontploffing gaf zo'n harde knal dat het in grote delen van het centrum te horen was. In de omgeving sneuvelden ruiten en raakten auto's beschadigd door rondvliegend puin. Voor zover bekend raakte 1 voorbijganger gewond. Het kan straks een zware spits worden voor mensen die normaal rijden over de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum. De brug waar vrachtwagens sowieso al niet meer overheen mochten, is nu voor alle verkeer dicht. Er komt een nieuwe asfaltlaag en het werk gaat dagen duren. Maandagochtend gaat de Merwedebrug weer open. Het Rode Kruis heeft in ons land bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor slachtoffers van de overstroming vorige maand in Nepal. Het geld gaat naar voedsel, drinkwater en hulppakketten. En dat is hard nodig, zegt de hulporganisatie. Zeker nu de herfst en winter en vooral het regenseizoen eraan komen. En een opmerkelijke boete voor een automobilist in het Westland onder Den Haag. Toen hij aan de kant was gezet omdat de bijrijder geen gordel droeg, viel de politie nog iets op. De bestuurder zat met allebei de benen in het gips. Vanaf zijn voeten tot net onder zijn knieën. Hij is daarom bekeurd voor gevaarlijk rijden. Het weer van Weer Online. Veel zon en weinig wolken. Het wordt 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De afgesloten A27 bij Gorkum zorgt voor drukte op de omleidingsroutes. Zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch voor Geldermalsen een half uur extra reistijd. De A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk en Nemoerdijk dicht 15 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En de A59 Den Bosch richting Zonzeel. Daar is ook nog eens een ongeluk gebeurd tussen Den Bosch-Maaspoort en Heusden. 2 rijstokers zijn dicht, kost je 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
4: Goedemorgen.

0: eruit.
1: Spat erin, ja zo gaat die goed.
2: En wat doen we met het bouwafval?
3: Container Nederland.
2: Oh ja.
4: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
5: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met B-E-A-U.
6: Container.

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Milan Kerstijn. Eén nacht met jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, ik ben Milan en deze week is mijn nieuwe single de Radio JND Successchijf. Bij JND hoor je thuis.
3: Ik zag je staan, ik wist niet wat ik zag. Ik vroeg je, kom jij hier vaker?

0: Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business. Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Pindijco Stucadoors Bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pindijco.nl en neem contact op. Pindijco Stucadoors Bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pindijco.nl.
2: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
3: JND Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is druk op de omrijroutes van de afgesloten A27. En daar staan met name lange files, zoals de A2 nu, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Vianen en Zaltbommel 20 kilometer langzaam rijden stilstaan. Vertraging is bijna 3 kwartier. A16 Rotterdam richting Breda, tussen Knoopend Ridderkerk en Klaverpolder 16 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Wist jij dat zo'n paintproject?
7: Dat zijn toch die topschilders uit Tilburg?
6: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
7: Oh.
6: Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
8: Wie maakt elk project perfect?
6: Toppie!
8: Paintproject.
6: Check paintproject.nl.
9: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
10: Timmer je mee met DVZ. De mooiste projecten.
11: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzhb.nl.
3: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
12: Jouw Nederlandse dag start hier.
3: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
12: Iedere werkdag van 7 tot 9.
3: Willem Bakker, alleen bij Radio JND.
13: Willem met de Ochtendshow. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Willem met de Ochtendshow.
12: Iedere werkdag van 7 tot 9.
3: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.

0: Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D. Radio J&D.

0: Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
1: Ben jij over je vloer aan het matten?
2: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
3: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
4: Lemmenvloeren.nl.
5: Wie van Electrahout?
6: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
7: Komt werken bij Van Lieshout.
6: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
7: En kom werken bij Van Lieshout.
8: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
9: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
8: Vandaag een dakkapel. In één dag.
10: Ja, met

0: even met Henk.
1: Bel even met Henk.
0: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495.

En kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september de jeugd van tegenwoordig. Fleming en Ronnie Flex en de fam. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is Daan Benus op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na het onrustig verlopen asielprotest in Kesteren, de Gelderse Betuwe, hebben 9 ruilschoppers de nacht doorgebracht in de cel. Een 10e verdachte, die minderjarig is, heeft zich vanochtend gemeld voor zijn verhoor. Bij de anti-AZC-demonstratie werd gisteravond met vuurwerk gegooid. De ME greep toen in. Goed nieuws voor boeren in het oosten van Brabant. Ze mogen weer water uit de sloot halen. Dat was een tijd verboden door de droge zomer. Maar volgens het waterschap is er inmiddels weer genoeg oppervlaktewater. Op andere plekken in ons land, zoals in Zeeland, mogen boeren nog steeds geen water uit de sloot halen. In Hartje, Athene, is een gebouw ingestort na een zware explosie, maar voor zover we weten is er maar 1 licht gewonde. Het is een voorbijganger die geraakt werd door rondvliegend puin. De ontploffing in de Griekse hoofdstad was vanochtend toen het nog niet zo druk was op straat. Normaal lopen er door het centrum tienduizenden toeristen. En Max Verstappen lijkt in vorm voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Er was vanochtend opnieuw een training op het stratencircuit in de hoofdstad Baku. En Max reed de snelste tijd. Bij de trainingen van gisteren eindigt hij ook al in de top 3. Vanmiddag is de kwalificatie en morgen de grote race. Het weer van Weer Online. Droog en zonnig met een paar sluierwolken. Het wordt 20 tot lokaal wel 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is behoorlijk druk op de weg en vooral veel vertraging op de omrijroutes van de afgesloten A27. Om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 12 kilometer file met een half uur vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen knooppunt Eveningen en Zaltbommel 15 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar is een auto gestrand met pech tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een kwartier. Een ongeluk op de A16, Breda-Rotterdam. Dat gebeurde tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek. Ook hier is de rechterrijstrook dicht en vertraging 10 minuten. En de A16 tenslotte Rotterdam-Breda voor Dordrecht. Bijna 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Ken je Stolk in Bokstel al? De basis.

0: muurverven? Liever persoonlijk advies? Loop binnen in onze winkel aan de Industrieweg 5A in Bokstel. Of bestel op stookbokstel.nl.
1: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
2: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Jouw Nederlandse dag.

0: u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nuenen Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nuenen Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nuenen-mondzorg.nl.
1: Een keizerlijke vloer voor uw paleis?
2: Grindkeizer.nl.
1: Siergrind en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
0: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nuenen Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nuenen Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nuenen-mondzorg.nl.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: Kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
2: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Ernesen en Emma Heesters.
3: Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
4: J&D Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. En vooral de omrijroutes van de afgesloten A27 zorgen voor vertraging. Zoals de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Knoopend Empel. 8 kilometer file met een half uur vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Knoopend Empel een half uur oponthoud nog een keer. Dan de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Knoopend Sabine en Numansdorp 7 kilometer. Met ook daar een half uur extra reistijd. En tenslotte de A73 Maasbracht-Nijmegen. Daar gebeurde een ongeluk net voor Wijchen. De weg is vrij, maar de vertraging nog 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
7: Ook bij je thuis.
6: Toilettaxi.nl, daar zakt je broek in af.
8: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
9: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen. Van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
10: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
9: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
11: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
12: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
11: Wat zeg je?
12: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
11: Hoe dan?
12: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
11: Wauw, dat klinkt goed.
12: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO. Oké! Okay.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen. Van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
3: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
4: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
6: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Dit is Radio J&D.

0: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities. Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
1: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNA in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Score nu je tickets op RaymondHermans.nl. Zondag 1 november, FNA Eindhoven. RaymondHermans.nl.
2: Bedrijf of personenauto?
3: BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
4: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
3: En gratis vervangend vervoer.
4: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg.
3: Industrieweg 27 in Oorschot.

0: je thuis.
1: 1 uur.
2: Goedemiddag, dit is Daan Teenus op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. De man die op Nieuwjaarsdag twee onschuldige jongens uit Syrië doodschoot in een Amsterdams park, denkt dat hij niet de cel in hoeft. Volgens een advocaat beweert hij dat hij ontoerekeningsvatbaar is. Hij is vorige maand psychisch onderzocht in het Pieterbaancentrum, maar het rapport erover is nog niet klaar. Er zit een politiemedewerker vast omdat hij iets strafbaars zou hebben gedaan. Hij werd eerder deze week aangehouden en komt voorlopig nog niet vrij. Het gaat om iemand van de politie Midden-Nederland. Waar hij van wordt verdacht en wat voor werk hij bij de politie deed, wil justitie nog niet zeggen. De gemeente waar het Gelderse dorp Kesteren onder valt is verbijsterd dat er zoveel mensen waren bij een AZC-demonstratie gisteravond. En ook dat het zo uit de hand liep. Demonstranten gooiden met vuurwerk en de ME moest ingrijpen. Er werden 10 mensen opgepakt. Die worden vandaag door de politie gehoord. En Manchester United-speler Joshua Zirkzee is alsnog opgeroepen voor Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez haalt hem als vervanger voor Brian Brobbey. Die viel gisteravond geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Oranje speelt de komende week nog 3 interlands. 2 keer tegen Servië en 1 keer tegen de Grieken. Het weer van Weer Online. Vanmiddag zonnig en 20 tot 24 graden. Morgen is het vaker bewolkt en in het noorden kan een klein beetje regen vallen. Het wordt rond de 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ruim 300 kilometer file, dus het is al hartstikke druk op de weg. Veel lange files zien we op de omrijdroutes van de afgesloten A27. Zoals de A2, Eindhoven richting Utrecht, tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel bijna een half uur oponthoud. A2, Utrecht-Den Bosch, tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel, 3 kwartier extra reistijd. Dan de A16, bij daar richting Rotterdam, voor Zevenbergshoek, 5 kilometer met 20 minuten vertraging. En de A73, Maasbracht-Nijmegen, daar gebeurde een ongeluk tussen Kuik en Wiegen. De weg is vrij, maar de vertraging nog een klein kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
5: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
6: Smit dakbedekkingen, I best.
7: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
8: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdeel. Decoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
9: Schade

0: maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
0: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
2: J&D.
3: J&D Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Eventcenter Aquabest. Call jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl.
2: J&D. J&D. Jouw Nederlandse dag.
3: Jouw Nederlandse

0: eens op rolcontainernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
3: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.
4: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een

0: Zo, die jongens van Bouw nog even een box meer met Fekkel. Die kunnen bouwen, niet?
1: Ja, en ze kunnen nog een handje gebruiken, hoor ik.
0: Ik zou het weten, als ik een vakman was.
2: Werken bij Van Boksmeer. Iets voor jou?
3: App dan even of kijk online.
0: Werken bij vanboksmeer.nl.
4: Kijk nou, daar hebben Lau!
5: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
6: JND Verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op een aantal plekken is het al hartstikke druk in het land. De meeste vertraging zien we op de omrijroutes van de afgesloten A27. Op het begin de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel 20 kilometer file rijden met een half uur vertraging. De A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen Dinteloord en Knoopend Sabina 4 kilometer met 20 minuten vertraging ook. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht Centrum 20 kilometer met een half uur oponthoud. En de A12 valt ook op Utrecht richting de Duitse grens voor Zevenaar nog eens 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemiddag, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag. Hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youandme.nl.

0: inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
1: Die vakmanschap als geen ander.
2: Wie gaat er mee naar buiten?
3: Naar buiten!
2: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkant.

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
2: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander.

0: pooien thuis.
1: 2 uur.
2: Goedemiddag, dit is Daan Teenus op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er is volgens de inspectie te weinig gedaan om 2 kinderen te beschermen die terechtkwamen in een gezinshuis in het Groningse Niekerk. Daar werden ze jarenlang door hun verzorgers mishandeld, maar niemand greep in. De organisatie die toezicht houdt op het gezinshuis was ook betrokken bij het mishandelde Vlaardingse pleegmeisje. De nachtopvang voor asielzoekers in het Groningse Warfum zit opnieuw helemaal vol, net als eerder al in het Drentse Zuidwolde. Als er niemand meer bij kan in het aanmeldcentrum in Ter Apel, worden asielzoekers naar 1 van die locaties gebracht. En als die allebei vol zijn, moeten mensen buiten slapen. Wereldwijd moeten bijna 3 miljoen auto's van Volkswagen en Audi terug naar de garage, omdat er iets kapot kan zijn aan het stuur. Er zit een schroef in die zou kunnen afbreken en dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. De teruggeroepen auto's krijgen een nieuwe schroef. Het is nog niet duidelijk om hoeveel Nederlandse auto's het gaat. En een dag na de 1-1 tegen Duitsland bereidt Oranje zich alweer voor op de volgende interland, zondag tegen Servië. Bij de training vandaag kwamen alleen de invallers en reservespelers het veld op. Intussen heeft Oranjebondscoach Xavi Hernandez een vervanger geregeld voor de geblesseerde spits Brian Brobbey. Het is Joshua Zirkzee. Het weer van Weer Online. Een lekker nazomerweer en het wordt 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. De afgesloten A27 bij Gorkum veroorzaakt ook nog eens lange files op de omrijroutes. Zoals de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel 20 kilometer file rijden met ook 3 kwartier oponthoud. Dan de A4 Antwerpen richting Rotterdam, voor knooppunt Sabine 10 minuten vertraging. De A4 Den Haag richting Rotterdam, tussen Rijswijk, Paspoortpolder en de Benelux-tunnel bijna een half uur extra reistijd. En wat nog opvalt is de A16, Breda richting Rotterdam, tussen Breda Noord en Dordrecht 12 kilometer met ook hier ruim een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
5: Tweedehandsauto.
4: Hallo, met wie?
6: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
4: Oké, komt-ie.
6: GTI, tweedehands.
4: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Ik heb zo een afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
2: Hey vrouwke, de tegelzetters van Tegelhal Brabant.
3: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegel.

Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
2: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
3: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
4: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
5: En nooit te veel betalen.
4: Ga ze bij de vleuten halen?
5: 25.000 vierkante meter.
4: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
5: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
6: Bestel nu ook eenvoudig online.
5: JND Verkeer.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al heel druk onderweg en dat heeft met name te maken met de afsluiting van de A27 bij de Merwedebrug. Daardoor is het heel erg druk op alternatieve routes, zoals bijvoorbeeld de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, 3 kwartier extra reistijd. En ook de andere kant op sta je 3 kwartier in de file tussen Vianen en Zaltbommel. Het is ook drukker op de A15 daardoor, van Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en knooppunt Ridderkerk, 25 minuten vertraging. En ook de A16 is daardoor een stuk drukker, van met name van Breda naar Rotterdam, tussen Breda-West en Dordrecht, 20 kilometer langzaam rijdend verkeer en 40 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is Radio JND. Jouw

0: Dakspecialistbrabant.nl. Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid. Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: En kom naar Eim Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september.
1: De jeugd van tegenwoordig. Fleming.
2: En Ronnie Flex en de fam.
3: Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op eimlive.nl.
4: Wist jij dat zo'n Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui. Kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
5: Wie maakt elk project perfect?
4: Toppie!
5: Paint Project.
4: Meer info op paintproject.nl.
6: Timmer je mee met DVZ. Aan de mooiste projecten.
7: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
8: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen. De specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
9: Je weekend begint op vrijdag.

0: 760-9936. De J&D Verzoek Vrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio J&D.

0: in de wereld van happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
1: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
3: Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
4: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
3: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
5: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
6: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
7: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
6: Vandaag een dakkapel, in één dag.
8: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in

0: 3 uur. Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. Medewerkers en klanten van boodschappenbezorger Flink zijn doelwit van hackers. Volgens de NOS is er ingebroken bij de online supermarkt en worden gebruikers benaderd met een ultimatum. 10 à 15 euro aan crypto betalen of hun gegevens worden gepubliceerd. Volgens experts is het nieuw dat individuele klanten worden benaderd. Naast begraven en cremeren wordt het nu ook mogelijk om iemand die is overleden te resomeren. Dan wordt een lichaam opgelost in een vloeistof. Het kabinet gaat daarvoor de wet aanpassen. Ook wordt er meer mogelijk met begraven en cremeren. Zo mogen straks 2 personen samen in 1 kist liggen. Het kabinet en Tata Steel nemen langer de tijd om afspraken te maken over het verduurzamen van de staalfabriek. Eerst was afgesproken dat er deze maand iets definitiefs op tafel zou liggen, maar dat wordt verschoven naar volgend jaar maart. Dat het langer duurt heeft te maken met de dreigende sluiting van 2 vervuilende Tata-fabrieken. En Jan Roos en Dennis Schouten moeten volgende maand voor de rechter verschijnen. Justitie vindt dat de 2 presentatoren ernstig beledigend, vernederend en seksistisch hebben gepraat over 2 vrouwen. Dat gebeurde bijna 2 jaar geleden in een uitzending van hun programma Roddelpraat. Volgens Roos en Schouten is de ophef overdreven. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en zonnig en het is van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Vanavond en vannacht koelt het af, maar blijft het droog. Morgen is het wisselend bewolkt, met vooral in het noorden en westen veel wolken. En gemiddeld 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Bij elkaar staat er 500 kilometer file. En dat is met name te wijten aan de afsluiting van de Merwedebrug in de A27. Dat levert vooral heel veel drukte op Noord-Zuid-verbindingen en Zuid-Noord-verbindingen uiteraard. Op de A2 bijvoorbeeld van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Waardenburg nu 40 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk een half uur. De andere kant op sta je zelfs een uur in de file. En op de A12 Duitse grens Utrecht staat bij knooppunt Grijshoort een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ben jij over je vloer aan het matten?
4: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
5: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
6: Lemmenvloeren.nl.
7: Wie van Elektra houdt?
8: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
9: Komt werken bij Van Lieshout.
8: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
9: En komt werken bij Van Lieshout.
10: Bel even met Henk. Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
9: 585957
10: of kijk op henk.jobs.
11: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
12: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals Invest. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs Invest.
1: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com. Vrijdagmiddag, 3 uur.
13: Koen van der Vorst, op weg naar de nummer 1 van Brabant. Weekend!
14: Weekend!
13: Weekend! Dit is de JN30.
15: Welkom, welkom, welkom op de vrijdagmiddag van Radio JND. Het is de 25e van september. Iets na vieren wil ik zeggen. Iets na drieën. Ja, het moment dat wij samen het beste deel van de week gaan openen. De 2 dagen vrij helemaal voor jezelf met een kleine opwarming. Dat is vandaag. Welkom op de vrijdagmiddag van JND bij de enige echte...
13: JN30!
15: Mijn naam is Koen en tot aan 6 uur presenteren we ze allemaal aan je. De 30 allergrootste van deze week in de juiste volgorde. We hebben geen tijd te verliezen, want we beginnen meteen met een nieuwe binnenkomer. Namelijk de Bankzitters met de Grappen van Nederland samen vinden we deze week op 30 met de nieuwe single Rapido.
13: Nummer 30.

0: van der Voorst.
1: Maak me nou niet gek op 29 deze week in de Jaren 30. Daarvoor nog op 30 de bankzitters met Rabbe van Hemert samen en Rapido. Daarmee begon de lijst, meteen met een nieuwe binnenkomen. Hey, welkom, de vrijdagmiddag van Radio JND. Je bent bij de JN30. Tot aan 6 uur maken wij het verschil. Want wij presenteren aan jou op de radio hier bij JND de 30 allergrootste van deze week. Dat doen we in de juiste volgorde. En daarbij ook wat tipjes, wat nieuwe muziek dus. En ook iets voor alle vijf, een nieuwe Radio JND successchijf. Een liedje waar wij met de muziekredactie heilig in geloven. En daarom gaan we die komende week extra vaak hier op de radio draaien. Dus die hoor je straks iets voor half vijf. Wie... de nieuwe Radio JND successchijf in handen gaan krijgen. Zo, eens even kijken hoe we er deze week muzikaal gezien voorstaan. Een overzichtje, we hebben deze week 6 stijgers, 13 nummers zakken in de lijst. 7 nummers zijn gelijk gebleven en 4 nieuwe binnenkomers. Nou, en daar hebben we er al eentje van gedraaid. Dat was de bankzitters met Rabbe van Hemert samen en Rapido. Ja, zo hebben we er nog 3 over dus. Dus daar moet je nog even op wachten. Zo alleen nieuwe muziek in elk geval van Damien van Oskan bekendmaken. Zo, ben je klaar voor het weekend? Ik hoop het wel. Ik heb er in elk geval een berg veel zin in. Ik hoop jij ook. We gaan samen het weekend aftellen. En dat doen we met de 30 allergrootste dus. En wil je nog iets horen op de radio? Kunnen we iets voor je betekenen? Zo aan het begin van het weekend. Kom maar door 085-760-9936. Deze man stond vorige week op 23. Staat 7 weken in de lijst. En zakt deze week naar 28. Ik heb het over Vincent. Zijn laatste nieuwe serie.

31 van 19 deze week naar 27. Je hoorde niet naar huis. 9 weken in de lijst inmiddels. Daarvoor nog Vincent op 28 met Dat Ben Jij. Dit is de J30 met zometeen nieuwe muziekje van Bas Brummelhaus. Misschien heb je daar nog nooit van gehoord, maar dan ga je er zeker weten meer van horen. Zijn nieuwe single heet Wondervrouw. Draaien wij zometeen als tip voor de J30. Ook heeft Sander Kwart een nieuwe muziek. Kiezen of delen. Hij heeft het toen al verteld. Zijn nieuwe single zou eraan komen na het concert in 013 Tilburg. En dat smaakte meteen naar meer. En daarom zijn nieuwe single Kiezen of delen. Je hoort hem zometeen als tip voor de J30. En eerst deze man. Vorige week stond hij op 21. Deze week moet hij een aantal plaatsen inleveren. 5 om precies te zijn. 5 weken in de lijst ook hier bij J&D. Het is de man Joeri Plaisier. En zijn single Mijn Hart Is Geen Hotel.

0: straat.
1: Jury Plezier, Mijn Hart is Geen Hotel, draaiden wij bij Radio J&D. Het is tijd voor wat tipjes voor de hitlijst.
2: Dit is een tip voor de J&30.
1: Nieuwe muziek die wij zeker omarmen hier bij Radio J&D. Iedere week komt er een berg nieuwe muziek uit. En deze man had onlangs nog een concert in de 013 in Tilburg. Eén groot succes. Sowieso een eer als je daar mag staan. Ik heb het over Sander Korte. Zijn nieuwe single heet Kiezen of Delen. En daar voegen wij nog aan toe de nieuwe single van Bas Brubbelhaus. Ja, ik zei het al, die naam heb ik misschien nog niet zo vaak gehoord. Maar een naam die je zeker moet onthouden. Want van deze man gaan we nog meer goede muziek krijgen, denk ik zo. Ze hebben beide een tip voor de J&30 deze week te pakken. Dus laten we snel beginnen. Sander Korte, Kiezen of Delen, hoor je nu.
2: Dit is een tip voor de J&30.

0: Sjorde, wondervrouw. Het is bijna 3:30. En zo meteen tellen wij verder met onder andere Charelle. Nieuwe muziek van Damien van Os met Hard to Get. En Senna en Sven Verstee gooien zo meteen met vuurwerk in de enige echte. Tot zo!
1: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNA in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Score nu je tickets op RaymondHermans.nl. Zondag 1 november, FNA Eindhoven. RaymondHermans.nl. Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNA in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Score nu je tickets op RaymondHermans.nl. Zondag 1 november, FNA Eindhoven. RaymondHermans.nl.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg, bij elkaar bijna 600 kilometer file. Het is vooral te wijten aan de afsluiting van de Merwedebrug in de A27. Daardoor grote drukte op de A2 in beide richtingen tussen Utrecht en Den Bosch. Van Den Bosch naar Utrecht nu een uur vertraging, en de andere kant op tussen Vianen en Zaltbommel ook een uur. Het is daardoor ook heel erg druk op de A16, Belgische grens Rotterdam, tussen Rijsbergen en Zwijndrecht, ook bijna een uur oponthoud, de andere kant op ook. En op de A12, Duitse grens Utrecht, bij knooppunt Grijshoort staat een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht, de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
6: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
7: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl.
6: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
7: U zoekt een hond- of katvriendelijke vloer?
8: Grintkeizer.nl.
7: Keizerlijke vloeren. Ook voor alle huisdieren.

Het hangt in de lucht. Senna, Summersteeg. Vuurwerk draaien we bij Radio J&D. Een van de artiesten is aangekondigd voor het J&D Winterfestival op 21 november. Eventcenter Aquabest. Heb je nog geen kaarten? Bestel ze dan snel, want ze gaan als zoete broodjes over de toonbank. Ja, jndwinterfestival.nl, daar vind je de eerste namen terug. En kun je dus ook je kaarten scoren voor het winterfeest van het jaar in Eventcenter Aquabest. Indoor, wij zorgen gewoon voor de verwarming en de kachel. Dus je hoeft niet met je winterjas te komen. Alleen voor buiten heb je die nodig. En verder binnen gewoon lekkere gezelligheid, warme temperaturen en een berg goede sfeer. Want dat is eigenlijk het belangrijkste met alle JND-luisteraars. Daar heb ik heel veel zin in. Zometeen verder de rits hier met Check en een Baku Monaco. En eerst de laatste nieuwe van Sharelle. Die vinden we deze week op 24. Delete.

Red. Ja, het is de nieuwe van Damien van Os. Deze week nieuw binnengekomen op 23. En daarvoor bleef staan op 24. Charelle met Ik Red Me Wel. En ook Senna hoorde je met Sam Versteeg. Die deze week zakken van 20 naar 25 met Vuurwerk. Je hebt J&D aanstaan op je vrijdagmiddag. De beste dag van de week, tenminste als je het mij vraagt. Ik vind het altijd heerlijk als het vrijdag is. Twee dagen vrij komen eraan. Onderweg zo meteen Loco hier van Jeffrey Hezen. En we gaan nog twee goede tipjes draaien voor de J&D. Van onder andere Sabine en Jaarman en Els Bakker. Ja, hoor je zo meteen. Eerst gaan we even lekker een bako drinken. En dat doen we het liefst in Monaco.

Een ode aan de zomer eigenlijk wel, dit nummer. Ja, je hoorde een Baco in Monaco van Ferry de Lits en Shaq samen. Staat inmiddels 15 weken in de lijst. Was al de Radio J&D successchrijf. Over successchrijver gesproken. Het komende uur gaan wij de nieuwe Radio J&D successchrijf bekendmaken. En ik mag inmiddels zeggen dat het een duo is. Ja, dan kon je denken. Wie gaat er dan lopen met die schrijf van de week bij jullie? Ja, goede vraag. Antwoord daarop is nog even op je aan het wachten. Want dat krijg je iets voor alle vijf. Dus hou daarvoor de Radio J&D. Zo meteen twee tipjes van Jaban, Els Bakker en Sabine. En eerst tijd voor Jeffrey Hayes, die nog steeds lekker gaat in de lijst. Vorige week stond hij op 16, deze week op 21.

0: deze Loco draaiden wij op JND op 21.
1: Dit is een tip voor de JN30.
0: Komt van 16 af deze man. En ja, je weet eigenlijk gewoon, als er een liedje van Jeffrey Hayes in de laatste staat, dat het goed zit, hè? En daarvoor nog Ferry de Lits en Check samen. Baco in Monaco van 25. Deze week weer gestegen naar 22. Maar liefst 15 weken al bij ons in de lijst. Hey, zo dadelijk het uur dat wij de Radio JND Successchijf aan je bekend gaan maken. De nieuwe Successchijf, zo mag ik het zeggen. Maar eerst tijd voor twee tipjes. Sabine die maakt een liedje over zaterdag. En op Instagram bij haar zit een hele tutorial van hoe ze dat liedje dan heeft gemaakt. In de studio gaan ze laag voor laag het hele liedje doornemen. En ja, ik moet eerlijk zeggen, als radio-dj, maar misschien ook wel als je een klein beetje een soort van muziekfreak bent, dan vind je het leuk om dat een keer te kijken. Dus zeker even kijken op de Instagram van Sabine. Zaterdag hoor je zo meteen. Zij zingt al over de mooiste dag van het weekend. En ja man, en Els Bakker, die hebben ook nieuwe muziek. We hebben al eerder een samenwerking gedaan. En dit is het vervolg. De sleutel van mijn hart is deze week een tip voor de JN30.
1: Dit is een tip voor de JN30.

0: van Romy Montero. Spaans benauwd draaiden wij, daarvoor nog even serieus. Dit weekend is voor mij Sabino met zaterdag. Ja man en Els Bakker, alle vier tipjes voor de JM30. Hey, zo tellen we verder met de nummer 20 in handen van Jari Helligers. Dus blijf hangen in de ene richting. Tot zo!
1: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
2: Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mental Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.
3: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
4: Ook bij je thuis.
5: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
6: Hallo, waar gaan we heen met dat afval?

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
0: Rolcontainer!

0: vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal, kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.

0: thuis.
1: 4 uur. Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. Op de NDSM-kade in Amsterdam is vanmiddag iemand neergeschoten. Het is niet duidelijk hoe het slachtoffer eraan toe is. Er is veel politie op de been en die heeft een groot gebied afgezet. Er is iemand opgepakt. Het kabinet is weer naar de tekentafel gegaan en heeft een nieuw voorstel voor de oppositie om steun te krijgen voor de begroting. Daar staan andere plannen in voor onder meer de koopkracht en de uitkeringen. Volgens premier Jette is het een aantrekkelijk voorstel. De komende dagen wordt er met een aantal oppositiepartijen over gesproken. Er komt een onderzoek naar misstanden bij zaaddonaties. Een van de aanleidingen is massadonor Simon, die laatst in het nieuws was. Hij zette veel meer kinderen op de wereld dan mag, terwijl hij al jaren in beeld was bij allerlei instanties. De onderzoekers gaan in opdracht van het kabinet tientallen jaren onderzoeken. En Max Verstappen heeft een teleurstellende kwalificatie gereden voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Zette hij tijdens de trainingen nog snelle tijden neer? Bij de kwalificatie kwam hij niet verder dan de 8e plek. George Russell start morgen vanaf pole. Daarachter staat Charles Leclerc. En dan nu het weer van Weer Online. Het is lekker nazomers weer. Droog en zonnig en 20 tot 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen wisselend bewolkt en 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits met ruim 700 kilometer file. Dat is voornamelijk te wijten aan de afsluiting van de Merwedebrug. Daardoor is het met name heel erg druk op Noord-Zuid-verbindingen. Onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel een uur vertraging. De andere kant op 3 kwartier vertraging tussen Sint-Michielsgestel en Knooppunt Empel. Op de A12 Duitse grens Utrecht tussen Westervoort en Knooppunt Grijsoord een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. Op de A15 Gorkum-Rotterdam sta je 50 minuten in de file tussen Knooppunt Gorkum en Knooppunt Ridderkerk. En op de A16 Breda-Rotterdam 3 kwartier vertraging tussen Breda-West en de afrit Dordrecht Centrum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zo, die jongens van boven nog even een box meer met vechel. Die kunnen bouwen, niet?
4: Ja, en ze kunnen nog een handje gebruiken, hoor ik.
3: Ik zou het wel weten, als ik een vakman was.
5: Werken bij Van Boksmeer, iets voor jou?
6: App dan even of kijk online.
3: Werken bij vanboksmeer.nl.
7: Schade

0: Motor, die gaat shinen als nooit tevoren.
1: Kom naar de nieuwe locatie, Eckersheim 7404.
2: Kusters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Kusters Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op kustersbedrijven.nl/facilities.

0: groot of te klein voor Gebroeders Smit? Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak?
1: Smit Dakbedekkingen, uit best.
2: Kusters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Kusters Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op kustersbedrijven.nl/facilities.
3: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com.
4: Koen van der Voorst.
5: De hitlijst van JND. Dit is de JN30. Onderweg Monique Smit, Guido van der Graaf. Beter af alleen ga je horen. En eerst Jari Hellegers en de vloek van Barcelona. De JN30.

0: Vloek van Barcelona. De laatste nieuwe single van Jari Herlinger deze week. De nummer 20 in de JN30 komt nieuw binnen.
1: JN30 overzicht.
0: Dan een overzicht van de nummers 30 tot en met 20. Op 30 draden wij de bankzitters met Robert van Hemert samen. Kwamen nieuw binnen met Rapido. 29 Leeuw Kleine, Samuel Welten en de Amsterdamse Zomer. Maak me nou niet gek. Op 28 Vincent en dat ben jij. 27 Monique Smit, niet te huis. Op 26 Jury Plezier en mijn hart is geen hotel. 25 Senna en Sven Verstegen met vuurwerk. 24 Charelle met ik red me wel. Op 23 nieuw binnen, Damien van Os en Hard to Get. 22 Ferry de Lits en Check samen en een Baco in Monaco. 21 Jeffrey Hazen met Loco. En op 20 Jari Helligers en die eengerechte vloek van Barcelona. Nou, heerlijk. Je bent in de JN30. Mijn naam is Koen. En Robert van Hemert, zandloopster, is er zometeen bij. Ook Milan Kirstein, Eén Dag met Jou, komt deze week nieuw binnen in de lijst. Was de afgelopen week de Radio JND Successchijf. En dit half uur maken wij de nieuwe Radio JND Successchijf van komende week aan je bekend. Blijf ervoor luisteren. Eerst Monique Smit, samen met Guido van der Graaf op 19. Beter af alleen. Is het

0: JN30.
1: En ik moet ook elke keer lachen, want ik vind hem zo schattig.
0: Koen van der Voorst.

zandloopster. Robert van Hemert draaiden wij hier in de JN30 bij Radio JND op de vrijdagmiddag. Zometeen hier, de nieuwe successchijf. Het liedje wat je de komende week extra vaak op de radio gaat horen. Raymond Hermans komt er ook aan. Met ons pakken ze niet. En of je nou inmiddels al een lekkere bitter garnituur zit of gewoon aan verse mosselen, maakt niet uit. JND heb je aanstaan met de beste hits ter wereld. De JN30. De 30 allergrootste van deze week. En Milan Kirstein mag zich daar deze week ook aan toevoegen.

0: Ons pakken ze niet draaiden wij. Vinden we deze week in de hele fijne J30 op 16. Komt van 15 af en daarvoor nog nieuw binnen. Milan Kirstein. En ook Zandloopster hoorde jij van niemand minder dan Robert van Hemert. Zo, goed lijstje. Eerlijk is eerlijk. Je bent bij je vrienden van Radio J&D. Nu tijd voor de nieuwe Radio J&D Successchrijver. Het liedje wat we komende week helemaal grijs gaan draaien op de radio. In de handen van twee mensen, Marloes en Frank van Etten. We gaan hun bekronen nu tot de meest gedraaide track op Radio J&D. De Radio J&D Successchrijver met een nieuwe single. Ik weet niet waarom.
1: De Radio J&D Successchrijver.
2: De Radio J&D Successchrijver.
1: Marloes en Frank van Etten. Ik weet niet waarom.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hoi, ik ben Frank van Etten.
2: Hoi, hier Marloes.
3: En onze nieuwe single, Ik weet niet waarom,
2: is deze week de Radio J&D.

0: Met de MLU samen, de nieuwe radio J&D Successchijf. Je hoorde Ik Weet Niet Waarom.
1: Dit is een tip voor de JN30.
0: De Tipjes Koning is terug met twee nieuwe singles. Die wij bekronen tot tipjes van de JN30. Namelijk nieuwe muziek van Jordi van den Boer. Die heeft een nieuwe single, Het Liefst de Hele Nacht. En Roa Pater, Soms Heb Ik Heimwee. Beide een tipje voor de JN30. En ik ga ze nu aan je laten horen. Ze klinken zo.
1: Dit is een tip voor de JN30.

0: hele nacht. Gloedje-nieuwe single van Jordi van den Boer draaiden wij in de JN30. Daarvoor nog Roel Pater, soms heb ik heimwee. Bijna een tipje voor de JN30. Zo tellen wij verder met de nummer 15 in handen van Henk Dissel. Ook Marco Schuitmaker komt eraan, dus blijf hangen in de...
1: JN30!
0: Tot zo!
2: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel

0: specialistbrabant.nl.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
2: Maatwerk Sanitair.

0: Jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit. J&D Verkeer.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De spits verloopt heel erg druk bij elkaar. Staat er 770 kilometer file. Het is vooral erg druk in de zuidelijke helft van het land. En dat is te wijten aan de afsluiting van de Merwedebrug in de A27. Daardoor is het onder andere heel erg druk op de A2... in beide richtingen tussen Utrecht en Den Bosch. Je moet daar rekening houden met een uur extra reistijd. Geldt ook voor de A16 tussen Rotterdam en Breda. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd. Daar is de rechte rijstrook dicht en de vertraging vanaf de Belgische grens 3 kwartier. Ook een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam, op de Ring Noord bij Durgerdam. Vanaf Amsterdam-Rivierenbuurt is de vertraging 25 minuten. Bij Durgerdam zijn 2 rijstroken dicht. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen de knooppunten Gorkum en Ridderkerk 24 kilometer file en een uur oponthoud. Komt door de afgesloten A27 ook. En op de A50 Arnhem-Os is het bijzonder druk tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein. Houd daar ook rekening met 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: Welkom bij Radio JND. Jouw Nederlandse dag. Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow.
1: Strijders, een hele goede morgen.
0: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee feel-good classics.
2: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
3: De JND Middagshow.

0: Alledaagse Dag.
1: Koen van der Vorst.
0: Nummer 15.

nummer 15, warm, volg ik 14, Henk Dissel, Chance draaien wij op 4 deze week. Tenminste, 4 weken in de J&30, zo moet ik het zeggen. Deze week dus op 15. Je bent bij je vrienden van J&D, Jeroen van Zelst. Ik ga niet van roosje naar roosje. Afgelopen zaterdag was hier nog in de J&D-studio een berggezelligheid. Ook Team Rush Hour, Wesley Klein. Dans van mij ga je zo meteen horen. Eerst de laatste nieuwe single van Marco Schuitmaker. En die stond vorige week op plekje nummer 7 en zakt deze week naar 14. Dit is zijn Lusu.

Strand van Rutger van Barneveld vinden we deze week in de J30 op plekje nummer 11. En daarvoor nog team Rush Hour, Wesley Klein en Brace van 12 deze week nergens naartoe. Die blijven op 12 staan met Dans voor mij. Bijna weekend officieel. Beginnen we zo meteen met Perfecto van René Schuurmans. Tenminste, die ga je nog horen net voordat het weekend wordt. Als tip voor de J30 en de nieuwe single van Dora. De vrouw van Roa Pater komt er zo voor je aan. Eerst verder met de nummer 10. In de handen van de mannen uit Volendam blijven deze week op 10 staan. Staan inmiddels ook gewoon 5 weken in de J30. Ik heb het over de 3 J's. En ik heb goed

0: De drie J's hoorde je en je zit in mijn hoofd deze week op plekje nummer 10.
1: 32 overzicht.
0: Tijd voor een overzicht van de nummers 20 tot en met 10. Op 20 hoorde je Jari Hellegers en de Vloek van Barcelona. Op 19 Monique Smit en Guido van der Graaf, beter af alleen. 18 Robert van Hemert en Zandloopster. Op 17 Milan Kirstein en Eén Nacht met Jou kwam nieuw binnen. 16 Raymond Hermans, Ons pakken ze niet. Op 15 Henk Dissel met Chansen. Op 14 Marco Schuitmaker met Loesoe. 13 Jeroen van Zelst, Ik ga niet van Roosje naar Roosje. Op 12 Team Rush Hour, Bessie Klein en Brace en Dans voor mij. Op 11 hoorde je Rutger van Barneveld en Zomerzonnestrand 2.0. En op 10 de 3 A's en je zit in mijn hoofd. Lekker lijstje toch? Ja, dan gaan we nu toch echt beginnen. Die top 10, het weekend officieel open en zometeen met Joey Nicolai. En ook Samuel Welten en Russo ga je zometeen horen. Eerst tijd voor een tipje. Nieuwe muziek van René Schuurmans. Perfecto is deze week een tip voor de JN30.
1: Dit is een tip voor de JN30.

0: Stap in de wereld van Van Happen Containers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
1: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
3: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
2: Wat zeg je?
3: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
2: Hoe dan?
3: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
2: Wauw, dat klinkt goed.
3: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO. Sommige

0: TU.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Bij JND hoor je thuis.
2: 5 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. Bij de NDSM-kade in Amsterdam is vlakbij de pont iemand doodgeschoten. Volgens de Telegraaf is het slachtoffer een medewerker van de gevangenis in Zaanstad. Er is iemand opgepakt en het gebied is afgesloten voor onderzoek. De ponten vanaf het Centraal Station meren nu niet aan bij de NDSM-werf. Het kabinet heeft wat aan de begroting gesleuteld om genoeg steun van de oppositie te krijgen. En de komende dagen gaan ze daarover praten. Zo zijn er nieuwe plannen voor de koopkracht en de sociale zekerheid. Het kabinet gaat ook met de BBB praten. Dat wilde premier Jette eerst niet, omdat die partij een motie van wantrouwen had gesteund. De politie is nu helemaal klaar met het onderzoek in het Gelderse Overasselt, waar eerder deze maand een schietpartij was. Een gewapende bende trok toen door het dorp op zoek naar drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Sindsdien zijn er in Overasselt tientallen wapens gevonden. En Max Verstappen heeft het weer eens helemaal gehad met zijn auto. In de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan kwam hij niet verder dan de 8e plek, terwijl hij in de trainingen nog snel was. Er was iets goed mis met de auto, zei Max. In de bochten had ik het idee dat iemand de handrem had aangetrokken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is lekker na zomers weer met veel zon en 20 tot 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar koelt het flink af. Morgen meer bewolking met in het noorden wat regen en gemiddeld 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
3: JND Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits met bij elkaar meer dan 800 kilometer file. Dat is voor een groot deel te wijten aan de afgesloten Merwedebrug in de A27. Daardoor is het onder andere heel erg druk op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. In beide richtingen moet je rekening houden met een uur extra reistijd. Geldt trouwens ook voor de A16 tussen Breda en Rotterdam. Er zijn ook nog wat ongelukken gebeurd op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hogerheide. Daardoor 40 minuten oponthoud. Bij knooppunt Sabina is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Vanaf Dinteloord levert dat ook een kwartier vertraging op. Op de A15 Europoort Rotterdam tussen knooppunt Benelux en Rotterdam-Zuidplein is de vertraging een uur door een ongeluk. De weg was daar dicht omdat er een traumahelikopter moest landen, maar is inmiddels weer open. En op de A15 Gorkum Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Ridderkerk ook een uur vertraging.
6: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
8: Die vakmanschap als geen ander.
9: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
10: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nuna Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nuna Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nuna-mondzorg.nl.
11: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
12: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking.

0: naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
1: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Ernesen en Emma Heesters.
0: Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
2: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: in Goorle.
1: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com. Dit is de vrijdag van JND.
2: Weekend!
3: Weekend!
4: Het weekend van JND! JND!
1: Jouw weekend begint hier.
0: Het is 5 uur geweest.
4: JND! Koen van der Voort.

Matten met Resto hoorde je bij J&D deze week te vinden op plekje nummer 8. Blijft op 8 staan, inmiddels 2 weken in de lijst. Daarvoor nog Joey Nicolai van 5 en 9 met Tinto de Verano, die 8 weken in de lijst staat. Ja, Samuel, die geniet gewoon even van een welverdiende vakantie. Ook dat is fijn, hè? Verdien je af en toe ook gewoon. Zo gaat het in het leven. Helderweg, Mart Hoogkamer, Kroegen in de Hemel. Ook Yves Berendsen heeft een oud liedje van Quincy Verlangen en een nieuw jasje gestoken. En ook deze week heeft hij een plekje in de Jaren 30. Je hoort hem zo meteen. Eerste man die vorige week op 6 stond. Deze week op plekje nummer 7. Ik heb het over Justin de Wild.

0: En de kroeg in de hemel hoorde je deze week op plekje nummer 36. Daarvoor op nummer 7, Justin de Wild.
1: J&D Winterfestival.
0: Moet het even over hebben, is op 21 november Eventcenter AquaBest. En hij is onder andere bij, Justin de Wild. En nog veel meer namen, dus ga alvast checken online via jndwinterfestival.nl welke namen je er allemaal gaat zien. En als je nou denkt van, hé, ik ben even een partij enthousiast geworden, dan is dit het moment om kaarten te scoren. jndwinterfestival.nl, daar vind je alles terug en score je tickets voor 21.

best wel een trend tegenwoordig, hè, om oude liedjes in een nieuwe stijl uit te brengen. Zo ook deze van Yves Berendsen. Van 11 deze week naar 5 gestegen in de JM30. Zo alleen een nieuwe versie van Frans Bauer. Heb je even voor mij. Ook dat is zelfs mogelijk. Een tip voor de JM30, net als de nieuwe van Roy van Nuland. Je gaat ze zo horen.

0: Roy van Uurland. En ik weet dat zij het ziet, draaiden wij in de JN30 als tip. Net als Frans Bauer met Avobos en Billy Dansen heb je even voor mij in een nieuw jasje. Hij is zometeen de top 3, de finale van de JN30. Dus blijf lekker hangen in de ene rechte. Voor de big final, zometeen.
1: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.

0: van garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
0: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
0: Industrieweg 27 in Oorschot.
2: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
3: J&D Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel erg druk met in totaal ruim 700 kilometer file. Vooral in het midden van het land is het bijzonder druk door de afgesloten A27 bij de Merwedebrug. Daardoor onder andere lange files op de A2 in beide richtingen tussen Utrecht en Den Bosch. Richting Utrecht is de vertraging een half uur. De andere kant op sta je zelfs een uur in de file tussen Vianen en Zaltbommel. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Knappend Ridderkerk ook een uur vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht 3 kwartier extra reistijd. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de vertraging ook ruim 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
7: Ondernemers opgelet.
8: Ben jij een lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
9: Goedemorgen!

0: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
1: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
2: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie. Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
3: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Koen van der Vorst.
5: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
6: Nou?
5: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
6: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
5: Nou?
6: Zie die vraag.

Het levensverhaal van Pak Mij van Russo en Mart Hoogkamer. 12 weken geleden stonden zij in de J30, tenminste voor de eerste keer. En nu na 12 weken moeten ze de lijst dus verlaten. Net als Yves Berendsen met Misschien is het tijd, 11 weken erin gestaan. Emma Heesters met Hartenbreker, die heeft er 10 weken in gestaan. En Donnie en Robert van Hemert, Fisherman's Friend, die heeft er 6 weken in gestaan. Hey, we gaan een jaar terug in de tijd. Op 3 stond toen Frans Bauer, Django Wagner, heb je al genoeg genoten. Op 2 Donnie en Yves Berendsen met Nachtenlang. En op 1, ja, daar veroverde Samuel Welten het vervolg op Echte Liefdes te koop, de hitlijsten. Bij deze, alles kan kapot, een jaar geleden, op nummer 1. Stond hier te

0: geworden voor de finale van de JN30. De top 3 waren ze aanbeland.
1: JN30 overzicht.
0: Op nummer 10 hoorde je de 3 A's. Je zit in mijn hoofd. Op 9 Joey Nicolai met Tinto de Verano. Op 8 Samuel Welten en Russo met Boom. Op 7 Justin de Wild en Cheerio. Op 6 Mart Hoogkamer en Kroegen in de Hemel. Op 5 Iberense Verlangen. En op 4 Django Wachter met Bachata Bailando. Ja, en wie gaat dan deze week met die nummer 3 positie lopen? Dat is de man die onlangs het ja-woord heeft gegeven na 13 jaar aan zijn vriendin Marina. 13 jaar zijn ze al samen en het bijzondere aanzoek vond plaats op het podium tijdens een uitverkocht concert van deze man in Rotterdam, Ahoy. Dat was in maart 2 jaar terug. Toen vroeg je haar ten huwelijk. Ik heb het over John West. Hij staat deze week op plekje nummer 3 samen met Numidia. 3 weken in de lijst, vorige week op 9. En deze week mogen zij de top 3 van de JN30 aftrappen met hun laatste nieuwe single. En die heet Habibi.
1: Nummer 3.

in de JN30. Vorige week nog op 9 en deze week dus naar nummer 3 gestegen. De JN30 heb je aanstaan. We tellen verder met de twee mannen die vorige week ook al op nummer 2 stonden. Ik heb het over Tino Martin en Billy Dans. Goeie combi. Ze doen het goed, maar ik hoor niks geks. 3

0: Tino Martin, Billy Dans en ik hoor niet geks draaiden wij. Het is bijna 6 uur. Tijd geworden om de nummer 1 te draaien. We zijn een beetje vroeg vandaag, maar dat maakt niet uit. Dat kan gewoon. Ik bedoel, des te eerder is het weekend. Belangrijk om te zeggen, vanavond hier de verzoekvrijdagavond met Arthur Kruid vanaf 8 uur. Hij draait alles wat je wil. Hashtag Arthur draait alles. Geef maar door aan hem. Dan komt het zeker goed. En morgen dan is 8 uur in de ochtend Willem Bakker hier weer present met de JND ochtendshow Erik Kerkhoff. En morgenmiddag ben ik om 12 uur. Gaan we samen een lekker weekend vieren. Dus welk liedje missen wij nog in het rijtje?
1: Nummer 1.
0: Precies, de nummer 1 waarmee we weekend gaan vieren. 14 weken in de lijst en deze week opnieuw op plekje nummer 1. Heel de JM30 check je online via radiojmd.nl. Ik wens je een machtig mooi weekend. Maak er een

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Marloes en Frank van Etten. Ik weet niet waarom.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, ik ben Frank van Etten.
3: Hoi, hier Marloes.
2: En onze nieuwe single, Ik weet niet waarom,
3: is deze week de Radio JND Successchijf.

0: hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
1: Wist jij dat van Paint Project?
2: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
1: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
2: Oh.
1: Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
3: Wie maakt elk project perfect?
1: Toppie!
3: Paint
1: Check paintproject.nl.
4: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen. De specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
1: Wist jij dat van Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
3: Wie maakt elk project perfect?
1: Toppie!
3: Paint Project.
1: Meer info op paintproject.nl.

0: 6 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. Op een vol terras in Amsterdam is een medewerker van de gevangenis in Zaanstad doodgeschoten. Veel mensen hebben de schietpartij op de NDSM-kade zien gebeuren. De politie is massaal aanwezig en doet onderzoek naar het schieten. Zo wordt er gezocht naar het wapen. De dader is opgepakt. Cybercriminelen hebben de systemen van boodschappenbezorger flink gehackt en zetten nu klanten onder druk om geld te betalen. Ze moeten 10 tot 15 euro aan cryptovaluta betalen, anders worden hun gegevens openbaar gemaakt. Dat meldt de NOS. De hackers claimen de gegevens van 1 miljoen klanten in handen te hebben. Dubai heeft een Nederlander uitgeleverd die voor tientallen miljoenen mensen had opgelicht. Investeerders kregen het verhaal te horen dat als ze geld inlegden, ze het na 30 dagen weer terug zouden krijgen. Maar dat gebeurde niet en volgens het OM was dat ook nooit de bedoeling. Het schadebedrag zou 35 miljoen euro zijn. En voetbalclub Manchester City heeft jarenlang de financiële regels van de Engelse Premier League overtreden. Dat heeft een tribunaal besloten. Er lagen 115 aanklachten op tafel en bijna allemaal zijn ze bewezen. De gevolgen kunnen groot zijn. In het ergste geval moet Manchester City titels teruggeven. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en zonnig met 20 tot 24 graden. Vanavond en vannacht koelt het flink af naar zo'n 10 graden, maar blijft het droog. Morgen is het wisselend bewolkt en gemiddeld een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar het is toch nog steeds behoorlijk druk op sommige plaatsen. Vooral tussen Utrecht en Den Bosch op de A2. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel nog ruim een uur oponthoud. En ook de andere kant op zijn half uur in de file. Op de A12 voor Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden 40 minuten vertraging. De andere hele drukke weg is vanmiddag de A15 Gorkum-Rotterdam. Tussen Gorkum en Hendrik Ido Ambacht ruim een uur oponthoud. Op de A16 Belgische grens Rotterdam tussen Rijsbergen en Dordrecht ook nog een uur vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En in het zuiden van het land op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch tussen Dussen en knooppunt Empel is de vertraging nu ook 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wie van Elektra houdt?
5: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
4: Komt werken bij Van Lieshout.
5: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
4: En kom werken bij Van Lieshout.
6: Timmer je mee met DVZ. De mooiste projecten.
5: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzhb.nl.
7: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de Evenaar in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Score nu je tickets op raymondhermans.nl. Zondag 1 november, even naar Eindhoven. RaymondHermans.nl.
8: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
9: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
8: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
10: Ja.

0: Truckspecialistbrabant.nl.
1: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
2: Kijk voor vacatures op
3: metselprojecttilburg.nl.
4: Dit is de vrijdag van J&D. Jouw weekend begint hier. J&D. Het weekend van J&D.
5: Het weekend van J&D.

En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

0: energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet je hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
1: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.
0: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet je hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
2: Hallo, waar gaan we heen met dat afval?

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
2: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
1: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
2: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
3: ZND Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden korter, maar dat gaat wel heel langzaam. Op de A2 is het bijvoorbeeld nog heel erg druk van Utrecht naar het zuiden tussen Vianen en Zaltbommel. Daar nog een uur op onthoud. Ook op de A15 van Gorkum naar Rotterdam sta je nog ruim een uur in de file tussen de knooppunten Gorkum en Ridderkerk. Beide files worden veroorzaakt door de afgesloten A27 bij de Merwedebrug. Op de A16, Belgische grens Rotterdam, tussen Rijsbergen en Dordrecht ook nog een uur vertraging. Daar staat ook nog een kapotte vrachtwagen, waardoor er een rijstrook dicht is. Daardoor is het ook extra druk op de A17, Roosendaal-Dordrecht, tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder, 25 minuten vertraging. En op de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel, tussen Made en knooppunt Zonzeel, ook nog ruim een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
0: Doe ze eruit, want

0: betreft helemaal doorheen. Ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.

0: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen
1: en nooit te veel betalen.
0: Ga ze bij de vleut halen.
1: 25.000 vierkante meter.
0: Goeie koppen aan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
1: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
2: Bestel nu ook eenvoudig online.
3: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow.
1: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van JND.

0: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Koning, keizer, admiraal. Siergint kennen ze allemaal.
2: Grintkeizer.nl.
1: Siergint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Bij J&D hoor je thuis.
3: 7 uur.
5: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Alissa Hippe. De dodelijke schietpartij op een Voltterras in Amsterdam vanmiddag gebeurde na een woordenwisseling tussen het slachtoffer en de verdachte. Dat zegt de politie tegen AT5. Het was mooi weer en veel mensen hebben de schietpartij zien gebeuren. Zij zijn meegenomen naar het politiebureau voor slachtofferhulp en hun verklaringen. In mei blokkeerden actievoerders van Extinction Rebellion het spoor bij Utrecht Centraal en daar zijn bijna 50.000 mensen de dupe van geworden. Dat is een schatting van de NS. De spoorblokkade zorgde ook voor een schadepost van 100.000 euro. Denk dan aan schade voor ProRail en inkomsten die de NS misliep. Het kabinet gaat in januari excuses aanbieden aan de kinderen die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire. Het was al duidelijk dat er sorry gezegd zou worden, maar het was alleen niet duidelijk wanneer. Door de toeslagenaffaire raakten de ouders van de kinderen in de schulden. Een paar duizend kinderen werden uit huis geplaatst. En de paus is voor het eerst sinds 2008 op bezoek in Frankrijk en heeft in zijn pausmobiel door Parijs gereden. Langs de route was het een drukte van je welste. Er stonden zo'n 300.000 zwaaiende mensen. Morgen reist de paus verder en ontmoet hij 7 slachtoffers die misbruikt werden door leden van de kerk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is nog even lekker nazomers weer, maar vanavond koelt het snel af naar een graad of 10. Morgen wisselend bewolkt met in het noorden 's ochtends wat regen. Het wordt 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
4: J&D Verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk op de weg met bij elkaar zo'n 260 kilometer file. Heeft vooral te maken met de afgesloten Merwedebrug in de A27. Daardoor onder andere lange files op de A2 in beide richtingen tussen Den Bosch en Utrecht. Richting Utrecht is de vertraging ongeveer 50 minuten. De andere kant op tussen Vianen en Zaltbommel een uur vertraging. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zevenhuizen en Nootdorp zijn kwartier in de file door een ongeluk bij Nootdorp. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Op de A15 Gorkum-Rotterdam een nog 24 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de knooppunten Gorkum en Ridderkerk. De vertraging is ook nog bijna een uur. Dat heeft ook te maken met die afgesloten A27. En daardoor is het ook nog heel erg druk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda West en Dordrecht daar ook 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
8: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
9: Zelfde prijs ligt goed. Bij Slegers sierbestrating.
10: Muurtje eruit, kozijntje erin. Ja.

je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495.

0: binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
1: Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
2: Wash in 7 is op zoek naar jou. Lijkt het je leuk om in de grootste indoor carwash van Eindhoven te werken? Kijk dan op washin7.nl/vacatures. En wie weet word jij onze nieuwe collega. Washin7.nl/vacatures.
1: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
2: Dit is de vrijdag van JND.
3: Weekend!
4: Weekend! Het weekend van JND! JND!
2: Jouw weekend begint hier. Het weekend van J&D.
5: Het weekend van J&D.

0: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
1: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
0: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
1: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
0: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
1: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
0: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
1: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
2: Sommige mensen hebben een zwak voor auto's. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout. Ga je ook?

0: www.gmail.com.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files lossen heel langzaam op, maar op sommige wegen is het nog wel erg druk. En dat heeft met name te maken met de afsluiting van de Merwedebrug in de A27. Daardoor is het nog heel druk op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel nog 3 kwartier extra reistijd. De andere kant op sta je ook nog ruim 3 kwartier in de file tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en knooppunt Ridderkerk is het daardoor ook extra druk. 22 kilometer langzaam rijdend verkeer. Kost je ook nog 3 kwartier. En ook op de A16 nog wat extra drukte van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-West en Dordrecht 14 kilometer file. De vertraging is daar 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
5: En nooit te veel betalen.
4: Gassen bij de vleuten halen.
5: 25.000 vierkante meter.
4: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
5: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
6: Bestel nu ook eenvoudig online.
7: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
8: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: Te groot of te klein voor Gebroeders Smit? Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak?
1: Smit Dakbedekkingen, I best.
2: Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Het weekend van J&D.

0: Muurtje eruit, kozijntje erin.
1: Ja, zo gaat die goed.
0: En wat doen we met het puinafval?
2: Container Nederland.
0: Mooi, ja.
3: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.

0: nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
3: Dit is Radio DND. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Bij JND hoor je thuis.
4: 8 uur.
5: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. Collega's van de gevangenismedewerker die op de Amsterdamse NDSM-kade is doodgeschoten zeggen onthutst te zijn, dat meldt Crime Station. De man was afdelingshoofd in de gevangenis in Zaanstad en werkte eerder in de Bijlmerbaaiers. Inmiddels is ook het vuurwapen gevonden in het ei dat de verdachte weggooide na de schietpartij. De explosieve opruimingsdienst is uitgerukt naar Eindhoven, waar iets verdachts is gevonden in een parkje. Bij een prullenbak lag iets in een zak. Getuigen zeggen tegen Omroep Brabant dat het leek op wat cobra's en een fles benzine. De politie onderzoekt of er een link is met een villa in de buurt waar vorige maand een explosie was. Een wet die het mogelijk zou maken om gevaarlijke jongeren in gesloten inrichtingen 's nachts in hun eigen kamer op te sluiten, komt er toch niet. Minister Sterk schrapt de plannen na gesprekken met zorgmedewerkers en jeugdhulpaanbieders. De CDA-minister vindt het middel van opsluiting te zwaar en niet noodzakelijk genoeg. En na de teleurstellende kwalificatie van Max Verstappen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan gaat zijn auto uit elkaar om onderdelen te vervangen. Zo klaagt Max dat de batterij niet genoeg vermogen leverde. Normaal krijg je strafpunten als je nieuwe onderdelen in een auto zet, maar dat gebeurt nu niet omdat ze al op de plank lagen. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft droog, maar koelt snel af. Vannacht wordt het rond de 10 graden. Morgen begint met wat regen in het noorden. Verder wisselend bewolkt en 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
6: Pideco Stucadoorsbedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pideco.nl en neem contact op. Pideco Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideco.nl.
7: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
8: Maar weer.
7: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
9: Van Schijndel.
10: Kerkstraat 7 in Geffen.
9: Bedrijfskleding.
11: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
3: Dit is de vrijdag van JND.
12: Weekend!
13: Weekend!
14: Het weekend van J&D. J&D.
3: Jouw weekend begint hier.

0: verdacht veel van weg zo, hè?
1: Wist jij dat van Paint Project?
2: Dat zijn toch die topskills in Tilburg?
1: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
2: Oh.
1: Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
3: Wie maakt elk project perfect?
1: Toppie!
3: Paint Project.
1: Check paintproject.nl. Wist jij dat van Paint Project?
2: Dat zijn toch die topskills in Tilburg?
1: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
2: Oh.
1: Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
3: Wie maakt elk project perfect?
1: Toppie! Check paintproject.nl.
4: Goedenavond! Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
6: Goedemorgen!

0: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: 8 uur kruid.

weet je wat, André Hazes, als ik jou vergeef, vaste luisteraars weten dan waarschijnlijk wel hoe laat het is. De radiopresentator is gearriveerd in het grote studiopand van Radio J&D. Hè? Nou, de koffie moet nog gezet worden. Ja, het komt uit een automaat, dus zo moeilijk is dat niet. Ik krijg al diverse vragen. Hey, heb je in de file gestaan? En ja, dat is inderdaad helemaal de juiste conclusie. Zeker, zeker. Een verkeersinfarct op dit moment gaande in, nou ja, een deel van Nederland. Het is echt vreselijk. Dat allemaal mede door die Merwedebrug bij Gorinchem, die afgesloten is vanaf hedenmiddag tot zondagavond. Dus hou er rekening mee. Kijk echt goed op internet hoe het ervoor staat. Want het is echt niet te doen. Je mag het echt weten. Ik heb er bijna 2 uur over gedaan om hier in de studio te komen. Dus ja, en dan raak je toch al behoorlijk opgefokt, hoor. Ik denk, och jee, wat moet dit gaan worden? Gaat de show nog door? Nou ja, je ziet het, het is 9:05, dus de schade is vrij beperkt gebleven. Alles op een rijtje zettende. De berichten die binnengekomen zijn, dank alvast voor de support. Leuk dat je aanwezig bent. Nou ja, we zijn los. Welkom bij de Verzoek Vrijdagavond. Jij vraagt, ik draai. Zo simpel is het. Kom maar door. 085-760-9936. 085-760-9936. Of de JND-app. Dan nu, op aanvraag van Frank, speciaal voor mijn zwager Richard van Hoofdwijk Leende, die morgen jarig is, bier uit de badkamerkraan van Pascal Redekker. Hey Richard van Hoofd, alvast een hele fijne verjaardag toegewenst morgen. En Frank, samen met Balla Harry, een hele fijne avond. Maak er wat van.

speciaal voor jou. Jij heeft er ook even een tijdje op moeten wachten, maar hè, je geduld is dan toch uiteindelijk weer beloond, hè? Jorde Joey en Nicolai bij Radio J&D met Tinto de Verano. Hoe is het met je gesteld? Vrijdagavond. Lig je al met een zak chips lekker op de bank of sta je voor de spiegel om een avondje wellicht te gaan stappen? Je een beetje aan het opmaken, aan het opkalefateren. Ik vind het altijd heel erg leuk als je de status van jezelf eventjes wilt doorappen naar ons via de WhatsApp of de JND-app. Daarbij tevens even gelijk je favoriete weekendplaat. Dan gaan we het organiseren. Want jawel, de baas heeft ons zendtijd gegeven, ook vanavond tot 11 uur. Dan hebben we nog even wat tijd in te halen, nietwaar? Zometeen zet ik op hier. Ik ga niet van roosje naar roosje van Jeroen van Zelst, aangevraagd door Lisette. Gaan we in orde maken, meid. Leuke plaat is het, hè? Maar eerst het beroep van George Baker. Tenminste, zijn vader. Hij bezingt de film.

0: Spontaanse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D. Radio J&D.

30 die je hele middag ook weer hebt kunnen beluisteren. En ja, gelukkig, mijn oog valt gelijk op de juiste positie. Van 17 naar 13 gestegen. Gaat lekker. Aantal weken pas in de lijst, 1 week. Dat kan ook niet anders. Het nummer is hartstikke spliksplinternieuw, hè. Ook een leuke videoclip bij het nummer aanwezig. Ik weet niet of je hem al een keertje gezien hebt. De moeite waard. Moet je een keer doen, joh. Het is 9:10. Ik krijg een bericht binnen van Lampie. Leuk, een Makita radio. Daarbij ook nog een flesje bier. Groeten vanuit Veldhoven. Oké, Lampie, trek dat flesje bier maar open, hoor. Je hebt toestemming gekregen van je vrienden van Radio J&D. Nou ja, misschien dat je ook nog een plaat aan wilt vragen. Er staat verder niets bij in je bericht. Maar kom maar door. We zijn er speciaal voor jou. En jij bent de baas over onze playlist tot 11 uur vanavond. Onze grote radiovriend Toon is ook aanwezig. Hij is nog steeds wakker. Gelukkig weer vrijdagavond een bijkomen en de radio aan. Morgen weer vroeg op en ja, dan om 7 uur natuurlijk weer in de winkel, omdat hij dan geopend wordt. Speciaal voor alle vrachtwagenchauffeurs die nog aan het rijden zijn. Otto Lagerfeld met Boomsvallera. Nou, ik vermoed dat heel wat vrachtwagenchauffeurs op dit moment nog aan het rijden zijn. En ook heel wat chauffeurs helaas stilstaan. Ik ben er heel wat tegengekomen in ieder geval. Dat is één ding wat zeker is. Nou ja, houd moet allen.

niet geld. Ik weet niet wat degene van hem zijn, maar je mag er toch wel behoorlijk jaloers op zijn als man zijn. 85 jaar oud, deze rockheld uit Nederland, Peter Koelewijn. Je wordt ouder papa. Voor Harry, lekker bier aan het drinken. Bij Frank, op vrijdagavond, doen ze vaak. Beetje de week doornemen. Ik weet niet of er ook geroddeld wordt. Misschien ook, maar ja, het zijn geen vrouwen, dus het zal toch misschien wat minder zijn. Oeh, gevaarlijke opmerking. Ik neem hem volledig weer terug.

Energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel.

0: 9 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. Het driedaagse bezoek aan Amerika zit er weer op voor de Chinese president Xi Jinping. Volgens president Trump was het een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes en hoopt hij dat ze elkaar snel weer zien. De eerstvolgende ontmoeting is waarschijnlijk in november. Dan reist Trump voor een economische top af naar China. Een man die zijn hond uitliet in een Eindhovens park heeft een explosief gevonden. In een plastic tas zat een fles benzine en zwaar vuurwerk. Daarom werd de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld. Buurtbewoners zeggen bij Omroep Brabant dat het dichtbij een villa is gevonden waar in augustus een aanslag werd gepleegd. Oud-Microsoft-topman Bill Gates denkt dat kunstmatige intelligentie wel eens voor de dood van 1 miljard mensen kan zorgen. En daarom moet de VS met wetgeving komen om de risico's van AI te verminderen. Volgens Gates zijn mensen met slechte bedoelingen die AI inzetten het gevaarlijkste wapen dat er bestaat. En de politie vergoedt de schade van een fotograaf die afgelopen weekend tijdens een protest op het Haagse Malieveld in het water belandde. Op beelden is te zien dat de man door een agent in het water werd geduwd. Volgens de politie gebeurde dat om ruimte te maken en had de agent niet gezien dat er water achter de fotograaf was. En dan nu het weer van Weer Online. Het is snel aan het afkoelen. Vannacht is het 1 graad of 10. Morgen is het wisselend bewolkt. In het noorden kan in de ochtend een beetje regen vallen. Het wordt 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
4: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
5: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
4: Maatwerk Sanitair.
5: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
6: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website. Youme.nl. Griekse ei, U-M-I.nl.
7: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals Invest. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs Invest.
8: Dit is de vrijdag van JND. Weekend begint hier.
9: Arthur Kruid.
10: Ja, goedavond. Je bent tot 11 uur vanavond de volledige radiobaas bij JND. Dit is de Verzoek Vrijdagavond.

0: enige echte start van je weekend.
1: De J&D Verzoekvrijdagavond.
2: En ja, jazeker, het is weekend. Als het weekend is, René Schuurmans. De persoon die morgen, als het goed is, een bezoekje brengt aan de J&D-studio. Morgen tussen 12 en 2 gaat het plaatsvinden. En er zal ongetwijfeld gebabbeld gaan worden over zijn nieuwe single Perfecto. En natuurlijk, het verleden zal zeker ook behandeld gaan worden. Het is niet de eerste keer dat René Schuurmans hier de studio gaat bezoeken, hoor. Graag gezien persoon toch wel, zeker bij dit radiostation. Thijs van Gelder is vanavond aanwezig en vroeg om dit nummer van René Schuurmans. Daar is een klein beetje toch wel over nagedacht, denk ik. Want jawel, vrijdagavond en inderdaad voor velen het weekend begonnen. En dat start je met onder andere op vrijdagavond het verzoekplatenprogramma. Zoals we dat vroeger ook zo gezellig deden met elkaar. Hè? Verzoekjes aanvragen. Dan heb je een bepaald nummer dat je keihard bijvoorbeeld meezingt onder de douche, maar durf je dat eigenlijk aan niemand te vertellen? Je schaamt je er eigenlijk een klein beetje voor. Je kunt het me opbiechten, hoor. Gewoon hier via de WhatsApp of in de J&D-app. En ik stel voor dat ik hem dan gewoon anoniem voor je draai. Een goede deal toch, hè? Als je wel gewoon met naam en toebehoren op de radio wil, kan het natuurlijk ook. Kom maar door, mensen. Wat kan ik voor je opzetten? 085-760-9936. 085-760-9936. Of anders de J&D-app. Maak er gebruik van, hè. Bart van der Schouw laat weten dat hij ook in die vervelende file staat. Al meer dan 3 kwartier is hij ook aanwezig. Ik heb je niet gezien, maar dat is logisch. Ik stond er al wat eerder in, zeg maar, Bart. Maar jeetje, ja, het is echt heel erg vervelend.

0: weekend van J&D.
1: Arthur Kruid.
2: Hey, heb jij even voor mij? Ik hoop dat je nog de moed kan opbrengen om in ieder geval even een WhatsAppje naar de studio te sturen met je favoriete plaatje. Frans Bauer, Billy Dans en Afra Bros. Heb je even voor mij het nummer dat 25 jaar geleden is verschenen? Ja, het jaar dat Frans Bauer nog een leuke koep haar op zijn hoofd had zitten. En eigenlijk het nummer helemaal niet de verwachting had eigenlijk dat het zo groot zou worden. Want de videoclip is opgenomen gewoon op een camping. Had het publiek al daar opgetrommeld. Maar de mensen deden wel gelijk al enorm goed mee in het nummer. Ze kenden het al amper en nog amper. En ja, het bleek al gelijk volledig toch wel goed aan te slaan. En dat was het begin van eigenlijk, zoals Frans Bauer zelf zegt, zijn grootste carrière. Ook al had hij voor 2001 natuurlijk al heel wat dikke hits op zijn naam staan. Maar dat waren meer eigenlijk levensliederen. Het nummer zojuist op verzoek hier gedraaid bij Radio J&D. Want Ronnie van Haren zit namelijk in de vrachtwagen en is onderweg naar Tilburg. Staat niet in het bericht waar hij zich op dit moment bevindt. In ieder geval, Ronnie, hou hem tussen de lijnen, man. En fijn dat je in ieder geval nog zeker even de tijd kon vinden om ons te berichten. Hartstikke goed. Kom erbij, 085-760-9936. Sla het nummer op in je mobiele telefoon, dan ben je er altijd bij. WhatsAppen, daar hebben we het over. 085-760-9936. Of die app van ons, hè. Jannes brengt ons zometeen van Casablanca naar Napoli. En dat speciaal voor Lisette. Straks ook nog Boom Boom van Antonio. Peter zit ook lekker buiten met vrouwlief. De houtkachel aan, J&D aan en ja, ook een biertje is erbij aanwezig. Lekker! Ik zeg proost.

0: bedrijfs- of personenauto?
1: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
0: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
1: En gratis vervangend vervoer.
0: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
1: Industrieweg 27 in Oorschot.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
3: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
4: Rebirth presenteert Volle Bak.
5: Volle Bak.
4: Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mental Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk op vollebak-event.nl.
0: Bedrijfs- of personenauto?
1: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
0: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
1: En gratis vervangend vervoer.
0: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
1: Industrieweg 27 in Oorschot.
6: Goedenavond! Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs. Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
9: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
10: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
11: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
12: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
11: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
6: Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: 8 uur kruid.

misschien wel. Jesper is de veroorzaker van Fons Veuring bij Radio J&D. En Facy, de man die slechts 24 jaar oud is. Hij studeerde bedrijfskunde aan de Hogeschool Bindesheim. En daarna heeft hij gewerkt in bijvoorbeeld een beddenwinkel. Nou, in 2025, toen ging het hard hoor. Hij besloot zijn vaste kantoorbaan op te zeggen om vol voor zijn muzikale droom te gaan. Daarna tekent hij vervolgens een contract bij een bekend platenlabel. En niet alleen hij, maar ook de familieleden doen met hem mee. Hij doet het samen met broer en zus. Die maken inmiddels ook actief deel uit van het vaste team. En dan nu wachten op een nieuw werkje uit de naam van Fons Veuring. Is het bij jou ook een feestje? Nou, fijn dat we daar dan toch een klein beetje deelgenoot van mogen zijn en van mogen uitmaken. Dit is tot 11 uur vanavond de J&D Verzoek vrijdagavond. Ik ben Arthur Kruid en mag het weer speciaal voor jou doen. Hey, ik zou het enorm leuk vinden als je Numidia en John West voor me draait. Habibi, de groeten van Vera Willemsen.

Met dank aan Peter Koelewijn. Hij was de man die ervoor zorgde dat Boudewijn de Groot en Nico Haak bij elkaar kwamen eind 1973. Om een carnavalsversie op te nemen van het nummer Tante Julia. Het nummer dat al eerder op de plaat uitgebracht was door Boudewijn de Groot. Maar dit was de wat gezelligere feestversie. Zoals eerder gezegd, speciaal bestemd voor de carnaval. Met een geweldige tekst, hè? Die Tante Julia, een stoute dame met de borsten op de schouder. Een mooi verhaal. 12:30. Radio J&D staat aan, middels DAB+. FM. Misschien dat je luistert via de J&D-app of www.radiojnd.nl. Andere opties zijn ook nog landelijk via KPN of Ziggo. Gewoon lekker makkelijk via de tv. Wat wil je nog meer? Nou, misschien op vakantie. Dat geldt voor twee personen. Frans en El Rietbroek, ze gaan binnenkort naar Gran Canaria. Zijn vanavond nog wel aanwezig bij dit radiospectakel op de vrijdagavond. Frans en El, een hele fijne vakantie alvast toegewenst. En speciaal voor jullie dit nummer van Henk Bernhard.

zien zakken in de zee. Nou, misschien dat je de optie krijgt hoor, aankomende week. We hebben gewoon weer een mooi weekje in het vooruitzicht liggen. Heb je het gehoord? Temperaturen die gewoon zelfs kunnen stijgen naar 28 graden. We zijn het helemaal niet meer gewend. We hadden het ook niet meer aanzien komen, maar... Ja, de weergoden hebben het toch goed gestemd met ons. Zijn goed gestemd met ons. En zo krijgen we toch nog in oktober en eind september een nazomer. Een grootse nazomer zelfs. Zwoele zomernachten, Rutger van Barneveld. Hij heeft hem nog steeds te pakken. De nummer 1 positie in de J30. Het nummer dat al 14 weken in de lijst genoteerd staat. Voor Ivo, op aanvraag van moederlief Samantha Bakker. En ook heb ik een bericht ontvangen van Leon Geerts. Hallo, ik luister in Rotterdam toppers. Willen jullie Rutger van Barneveld AUB draaien met de zwoele zomernachten? Bij deze ook weer een vinkje achter het WhatsApp-bericht.

0: van het jaar een kerstcruise heeft georganiseerd.
1: Het weekend van J&D.
0: Hij doet het niet alleen hoor. Antonio en Frans, een kerstcruise van 15 tot en met 18 december. Allemaal artiesten zullen erbij aanwezig zijn. Nou, je moet maar even kijken op de Facebookpagina van Antonio Hosken als je er interesse in hebt. En het kan zomaar zo zijn dat dat geldt voor Peter, want hij kwam namelijk met de muzikale opdracht om Antonio Hosken bij Radio J&D te draaien. Bianca van Hoesel stuurt een bericht. Wij luisteren weer gezellig mee. Verzoeknummer van Stefanos, Solo Amore. Ik weet dat Bianca me vaker heeft aangevraagd en ik heb tot op heden altijd nee verkopen moeten doen. Vind ik vervelend. Maar Bianca heeft ook aangegeven, ik blijf het gewoon volhouden. De aanhouder die wint. Bianca, helaas, vanavond ook nog steeds slecht nieuws voor je. Ik vind het wel hartstikke top dat je het blijft proberen in ieder geval. En stel voor dat ik anders zometeen nog wel een ander van Stefanos hier voor je op ga zetten. De deal die bij deze afgesloten wordt. Zometeen, na 10 uur, hoop ik dat je weer aanwezig bent bij alweer het laatste uur van de J&D Verzoek vrijdagavond. Ik laat je achter met de bankzitters en Robert van Hemert. Dit is Rapido. Vanavond aangevraagd door Wendelien de Groot.
2: Zet hem maar neer en dan pin ik hem, mijn vriend. Het

0: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september de jeugd van tegenwoordig, Fleming en Ronnie Flex en de Fam. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Waal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Waal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.

0: uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. Het kabinet gaat de komende dagen praten met de oppositie om steun te krijgen voor de begroting. En Pro en Volt hebben afgesproken dat samen te gaan doen. Daar zit een voordeel in voor het minderheidskabinet, want als beide partijen groen licht geven, is er een meerderheid. Volgens premier Jette zijn er aanpassingen gedaan in de begrotingsplannen. Meer dan 40 miljoen mensen aan de oostkust van Amerika krijgen komend weekend te maken met zware stormen. De Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, hevige wind en hoge golven. Vooral de kusten van New Jersey tot Massachusetts worden getroffen. Vanwege het weer zijn twee concerten van Ed Sheeran in de buurt van Boston afgelast. De zorgen over AI blijven toenemen. Techbedrijven riepen al op om het tempo van ontwikkelingen van AI te vertragen na meerdere incidenten. En nu trekt ook de medeoprichter van Microsoft, Bill Gates, aan de bel. Hij gelooft dat AI tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden en vindt dat Amerika met wetgeving moet ingrijpen. En nog een afvaller voor het Nederlands elftal. PSV'er Geertruida heeft de ploeg verlaten. Hij heeft een lichte blessure opgelopen en komt niet in actie in de Nations League-wedstrijd tegen Servië zondag. Er is geen vervanger voor hem opgeroepen door bondscoach Xavi. Eerder haakte ook Brian Brobbey af met een blessure. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vannacht 1 graad of 10. Morgen is het wisselend bewolkt. 'S Ochtends kan in het noorden wat regen vallen. Het wordt gemiddeld 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
3: Moet je kijken, dat prachtige gebouw, dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
4: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
5: ABN uit Tilburg. Dakkapellen. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
3: ABN. Met de M van Magnifiek. Moet je kijken, dat prachtige gebouw, dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
4: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
5: ABN uit Tilburg. Dakkapellen. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
3: ABN. Met de M van Magnifiek.
6: Dit is de vrijdag van JND.
7: Weekend!
8: Weekend!
9: Het weekend van JND! JND!
6: Jouw weekend begint hier.
10: Ja, goedenavond. Wat maken we er samen toch een topavond van. Je luidt het weekend in met de J&D Verzoek vrijdagavond.

Speciaal voor Joost Baks. Joost is anders geaard. De Lawine Boys. En Joost heeft hem niet zelf ingediend, hoor. Er zijn een aantal andere mensen voor verantwoordelijk. Jolanda en Rens vonden het wel leuk om op deze vrijdagavond dat oude nummer van de Lawine Boys weer een keer gedraaid te krijgen. Ja, dat is alweer van een tijdje terug, hè? Goedenavond en welkom. Je bent erbij, je hebt een alibi, de vrijdagavond tussen 8 en 11 uur. Het zijn de uren van de verzoekvrijdagavond, waarbij jij volledig het heft in handen hebt. Armand, zometeen, je kent hem vast en zeker. Dat wordt weer zo'n amazing momentje voor je, misschien wel. Ben ik te min, omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne. Nou, leuk dat het nummer aangevraagd wordt. Verder heb ik zometeen onder andere ook nog Bobby Prins. Onze prettige Vlaming met Ik zit in een cafeetje om een beetje eenzaam te zijn. Heb je ook nog een nummer dat je graag wilt aanvragen? Laat het me weten. Dien hem in. Maak gebruik van onze WhatsApp-groep 085-760-9936. Ik herhaal 085-760-9936. Of anders, middels die eenvoudige JND-app. Kom in contact met me. Dan nu voor Melissa Leij. Ach, even zwijmelen met Yves Berendsen.

Hij heeft een bericht gestuurd naar Radio J&D. Kan je Bobby Prins draaien? Met Ik zit in een cafeetje. Succes met de terugreis. Dankjewel, heel sympathiek. Ik denk dat het terug wel wat sneller zal gaan. Dat moet haast wel, hè. Is geen spits meer, zullen we maar zeggen. Stuurt ook nog een foto mee met een gevuld glas bier. Lekker, zo. 18 over 10. Even het glas omhoog, lampie. En geniet ervan, man. Ik hoop van ganse harte dat je het zeker verdiend ook hebt op deze vrijdagavond, hè. Zometeen, onder andere, een fijn Duits lied. Juliane Werding. Och, dat is een dame, jongens, die heeft een stem. Ja, daar kun je toch zeker wel een behoorlijke verzekering tegenaan gooien. Oeh, daar moet je zuinig mee zijn. Ze zingt gelukkig nog steeds. En in de jaren 80 heeft ze ook in Nederland de top 40 weten te bestormen met 2 nummers. En 1 van die 2 nummers hoor je zometeen in het radioprogramma. Eerst nog aandacht voor de dame uit Den Bosch. Het is de sympathieke Charelle. Dit is Ik red me wel.

0: Juliane Werding.
1: Het weekend van J&D.
2: 8 uur kruid.
0: Even bijkomen, jongens. Dit was toch wel plezierig voor je oren, of niet? Ja, we hebben zeker niet gelogen, toch? Juliane Werding, niet alleen in Duitsland populair, ook in België, Nederland. Gay niet in die stad, dat was eigenlijk wel de grootste hit die ze wist te scoren in de jaren 80. En het vervolg hoorde je zojuist. Nummer dat trouwens ook nog later uitgebracht is door Laura Lin. Dan met de titel Liever Alleen. Is ook trouwens enorm aangenaam. Maar wellicht dat we daar een keertje aan kunnen voldoen op vrijdagavond. Even kijken, zometeen Armaan conform afspraak. Frank de Wit is vroeger taxichauffeur geweest, zegt hij in zijn bericht. En Armaan was echt een goede vriend eigenlijk wel. Vaak vroeger in de taxi gehad. Wat zou je leuke gesprekken met Armaan gevoerd hebben, man. Ik weet niet of hij altijd onder invloed is geweest. Of dat hij toch ook wel wat heldere momenten heeft gekend. In ieder geval, Frankie Boy, Armaan met Ben Ik Te Min. Zometeen onderweg, speciaal voor jou. Dan uw aandacht voor een bericht afkomstig van Johan Becks. Kun je een nummer naar keuze draaien voor mijn nichtje en de man van ome Johan? Haha. Het is Manuela en Marcel Malkorps. Ik zit in mijn vrachtwagen naar Engeland nu. En ben nu bij de trein in Calais. Calais, ik denk dat ik het goed zeg. Calais, is dat het? C-A-L-A-I-S. Ja, dat moet Calais zijn. Oké, Johan. Dat heb je goed gedaan. Nou ja, ik weet niet helemaal exact natuurlijk wanneer de mensen je thuis kunnen verwachten, maar dat zal nog wel heel eventjes gaan duren. Hey, super top dat je naar Radio J&D luistert al daar. In Engeland, hè? Helemaal super, joh. Kroeg in de hemel. Speciaal voor jullie, Marta.

0: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
2: Goedenavond, dit is Radio JND. Jouw Nederland.

0: aanhanger nodig? Kas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.
2: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
3: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
2: Wat zeg je?
3: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
2: Hoe dan?
3: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
2: Wauw, dat klinkt goed.
3: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
4: Schade

0: alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: 8 uur kruid.

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

zijnde. Armaan, veelal diverse keren mogen vervoeren. Wat gaaf. Frank heeft het meegemaakt. Heeft hem met groots regelmaat aan de rechterzijde in de auto gehad. Armaan, ben ik de min. En deze persoon ben ik zelf ook een keer tegengekomen in een restaurant. Beetje de moed gevat. Duurde even. Uiteindelijk toch ja, de stoute schoenen aangetrokken en naar hem toe gegaan. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, het gesprek kwam niet echt van de grond, joh. Dat had wellicht toch ook wel een beetje te maken aan mijn inleiding. Het was een beetje lullig. Hé, jij bent toch Armaan? Ja, dat klopt. En daar sta je dan. Als jonge man. Nou, je idool voor je en eigenlijk gewoon met je mond vol tanden. Nee, het was niet zo'n heel erg groot succes in ieder geval. De persoon die altijd in zijn gehele carrière altijd maar achtervolgd is gebleven met Ben ik de min. Terwijl zoveel andere mooie nummers ook heeft uitgebracht. Een aantal hebben gelukkig later nog zeker wel waardering gekregen. Dat scheelt dan weer. Het is 9:30. Radio J&D staat aan met de verzoek vrijdagavond. En Rolf Lemmens klom, nou ja, in de telefoon om ons een WhatsApp-bericht te sturen. De muzikale opdracht luidt: wil je voor mij Robert van Hemert draaien met Zandloopster?

sleutel van mijn hart van Jamman en Elsbakker. Ze hebben het muzikaal gezien al vaker met elkaar gedaan. Dat was succesvol te noemen. Vandaar dat het zeker een vervolg heeft gekregen. Met deze dikke knijter, de sleutel van mijn hart. Ik moest iets van Jamman draaien en ik hoop niet dat het erg is dat Elsbakker er ook bij uitgenodigd is. Ik kan me haast niet voorstellen dat dat een bezwaar is. 11:15, Radio JND. Mankenelis. Je kent kleine jodeljongen wel, hè? Kreeg later nog een vervolg met, oh, had ik maar 2 benen. Dan had ik ook 10 tenen. Dat was wel een wens ook natuurlijk, want ja, hij heet niet voor niets Mankenelis. Een bijnaam, je zult het begrijpen. Maar in 1988 was Mankenelis niet weg te denken.

Ze zingen er als een soortement van jankende honden. Het is overtuigend, dat is het zeker. I Should Have Known Better van Jim Diamond, de zanger van PhD. Misschien dat het je wat zegt, I Won't Let You Down. Een grote top 40 hit. En in 1984 was dit ook zeker niet weg te denken in de hitlijsten. De classic van Jim Diamond, die je zojuist hoorde. Ik heb meegeblad, ik moet het eerlijk zeggen. Het is maar goed dat je het allemaal niet meekrijgt, maar dat geldt misschien ook wel weer van jouw zijde naar mij toe. Hè. Ik weet ook niet wat de andere kant van de radio in ieder geval allemaal plaatsvindt. Wel vond ik het heel aangenaam dat je hebt geluisterd. Wat later ingeschakeld, maar dan krijg je ook wat. Zullen we het volgende week gewoon weer doen? Bij Leven en Welzijn, vrijdagavond om 8 uur... ben je weer uitgenodigd voor de J&D Verzoek Vrijdagavond. Morgen hoop ik ook dat je aanwezig bent, want dan hebben we de volle zaterdag van J&D. Die geopend wordt door Willem Bakker morgenochtend om 8 uur. Er worden weer worstenbroodjes weggegeven. Erik Kerkhoff hoor je, Koen van der Vorst, Peter de Graaf, Bart Smits. En ook de J30 non-stop nog voor je in petto. Dit weekend is van mij. Ik hoop het van ganse harte voor je, jongens. Even serieus is dit met daarna nog Rob van Daal. Daag!

0: Welkom bij Radio JND, jouw Nederlandse dag.
1: De regen stroomt als stralen langs de ruit. Het is of de hele hemel om je uit. Ik voel me zo mistroostig als het weer. Ik mis je zo, ik mis je meer en meer. Ik herinner mij de tijd van jij en ik. Van de allereerste tot de laatste blik. Ik zie je nog altijd als verslagen staan. Toen ik vertelde dat ik weg moest gaan.

0: Ben jij over je vloer aan het matten?
1: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren. Lemon.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
2: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
1: Vandaag een dakkapel, in één dag.
0: Ja, met

0: je thuis.
1: 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. De komende dagen gaan de partijen Pro en Volt samen de onderhandelingen doen met het kabinet over de begroting. Jesse Klaver van Pro en Laurens Dassen van Volt trekken dan samen op. Het kabinet gaat de komende dagen ook nog met Ja 21, SGP, ChristenUnie, 50PLUS en BBB praten om steun te krijgen voor de begroting. Europese landen moeten meer maatregelen nemen voor komende winter, want de EU zit in een energieprijscrisis. We moeten bijvoorbeeld nadenken over de hoeveelheid stroom en gas die we verbruiken. Dat zegt de Eurocommissaris van Energie. De prijzen voor energie zijn nu zo hoog door de oorlog tussen de VS en Iran. Op het strand van Ameland ligt een dode walvis. En het blijft daar voorlopig ook liggen, heeft de gemeente besloten. Het gaat waarschijnlijk om een gewone vinvis, het op één na grootste dier ter wereld. De walvis is al een tijdje dood. Strandgangers kunnen het best een beetje afstand bewaren. En bondscoach Xavi moet het in de Nations League-wedstrijd tegen Servië zondag zonder verdediger Geertruida doen. Hij is geblesseerd en kan niet in actie komen. Er is geen vervanger voor hem opgeroepen. Eerder viel ook Brobby af met een blessure. Hij wordt vervangen door Zirkzee. Dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden kan er een spat regen vallen en het wordt 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
3: Ik heb zo een afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
4: Hey vrouwke, de tegelzetters van Tegelhal Brabant.
5: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
6: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
7: Kijk nou, de Reddelo.
8: Die gaat weer een vloertje leggen.
9: Ja, voor de allerbeste

0: jij die interessante vacature al gezien?
1: Komt werken bij Van Lieshout.
0: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
1: En komt werken bij Van Lieshout.
2: Kijk nou, daar hebben we Lau.
3: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
4: Dit is de vrijdag van JND.
5: Weekend!
6: Het weekend van JND. JND.
4: Jouw weekend begint hier.
6: JND.
4: Het weekend van JND.
6: Het weekend van JND.

0: Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
1: De Salamander.
2: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
1: Die vakmanschap als geen ander.
3: Zo, die jongens van Bouw nog even een box meer met Fekkel. Die kunnen bouwen, niet?
4: Ja, en die kunnen nog een handje gebruiken, hoorde ik.
3: Ik zou het weten, als ik een vakman was.
5: Werken bij Van Boksmeer. Iets voor jou? App dan even of kijk online.
3: Werken bij vanboksmeer.nl. Zo, die jongens van Bouw nog even een box meer met Fekkel. Die kunnen bouwen, niet?
4: Ja, en die kunnen nog een handje gebruiken, hoorde ik.
3: Ik zou het weten, als ik een vakman was.
5: Werken bij Van Boksmeer. Iets voor jou? App dan even of kijk online.
3: Werken bij vanboksmeer.nl.
6: Goedenavond. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.

0: is J&A. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de J&A Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio J&A. Willem met de Ochtendshow. Dag van 7 tot 9. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van J&D.

0: Wij gaan nooit meer slapen. Nee. Maak mijn moeder niet trots. Nee. We groeien nooit op. Nee. Alles op de
1: pot.
0: We geven geen
1: fuck.
0: Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de zar. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: er helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.

0: uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. De inwoners van een paar Oekraïense dorpen dreigen te verhongeren. Daarvoor waarschuwt Oekraïne de VN. De dorpen liggen in de frontlinie en worden omringd door Russische landmijnen. Ook bewaken de Russen de wegen met drones. De Oekraïense burgers zijn nu bezig met het laatste eten dat ze nog hebben. De ruzie die vandaag voor een dodelijke schietpartij zorgde op een Amsterdams terras ging waarschijnlijk over een loslopende en blaffende hond. Veel mensen op het terras zagen de schietpartij gebeuren. Ze zijn door de politie naar het hoofdbureau gebracht. Daar krijgen ze slachtofferhulp. In Utrecht is het Nederlands Filmfestival van start gegaan. De hele week zijn er premières van films, documentaires en series. Als eerst was er eentje te zien vanavond over de Amsterdamse gay scene in de jaren 80. Volgende week vrijdag worden de Gouden Kalveren uitgereikt. Dat zijn de grootste filmprijzen van ons land. En een prima start voor Mark van Bommel als bondscoach van België. De Belgen wonnen in Rome met 2-0 van Italië. De openingsgoal kwam van Mika Gods, die nog een tijd bij Ajax voetbalde. Ook Zinedine Zidane haalt zijn trainersdebuut bij Frankrijk. De Fransen wonnen met 1-0 van Turkije. En die goal werd gemaakt door Mbappé, die daarna geblesseerd uitviel. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een koele nacht, zo'n 6 tot 10 graden en soms ook wat lichte regen. Na zonsopkomst is het bewolkt en dan in het noorden nog steeds kans op een beetje regen. In de middag meer zon en dan zo'n 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: Ondernemers opgelet.
3: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
4: Het weekend van JND.
5: Het weekend van JND.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl. Dit is Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Bij J&D hoor je thuis.
1: 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. De regering gaat komende dagen praten met de oppositie om genoeg steun te vinden voor de begroting van volgend jaar. En opvallend, op links gaan Pro en Volt die gesprekken samen aan. Als beide partijen namelijk akkoord zijn, is er meteen een meerderheid voor de plannen. Iran is bereid om binnen een week de Straat van Hormuz weer te openen. Maar dan willen ze wel dat de Amerikanen hun blokkade van Iraanse havens opheffen, de oliesancties schrappen en zich gaan houden aan een staakt het vuren in Libanon. En volgens Iran ligt de bal nu echt bij Amerika. In het Overijsselse plaatsje Heten is een jongen door een lichtkoepel in het dak van een school gezakt. Hij raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de school was een dorpsfeest aan de gang. Wat de jongen op het dak deed is niet duidelijk. De politie doet onderzoek, meldt RTV Oost. Een feestje en een domper voor het Franse elftal. Ze wonnen met 1-0 van Turkije, maar nadat hij de goal maakte ging Kylian Mbappé eraf met een flinke blessure. En die ziet er niet goed uit. Het is nog maar de vraag of hij maandag in actie komt tegen de Belgen. Die wonnen trouwens, onder leiding van Mark van Bommel, knap met 2-0 van Italië. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een koele nacht, 6 tot 10 graden en soms wat lichte regen. Na zonsopkomst is het bewolkt en dan in het noorden nog steeds kans op een spat regen. In de middag meer zon en dan zo'n 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
0: Het weekend van JND.
1: Het weekend van JND.

je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.

0: 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. Iran is bereid om binnen een week de straat van Hormuz weer te openen. Maar dan is Amerika wel aan zet, zeggen ze. Iran wil dat de Amerikanen onder meer hun blokkade van Iraanse havens opheffen, de oliesancties schrappen en zich gaan houden aan het staakt het vuren in Libanon. In een paar Oekraïense plaatsjes heerst er hongersnood. Ze liggen midden in de frontlinie en de Russen hebben er allemaal landmijnen omheen gelegd. De 6000 mensen zijn bezig aan hun laatste voorraden, zegt een Oekraïense minister. Die wil dat de VN ingrijpt. Sommige families zouden inmiddels onkruid koken en zelfs honden eten. Het stinkt in de buurt van Hengelo en mensen bellen er ongerust over naar de brandweer. De stank komt van een bedrijf met een eigen waterzuiveringsinstallatie. Daarin vindt een biologisch proces plaats waarbij er een typische geur vrijkomt. Die is niet schadelijk, maar mensen in Hengelo kunnen er de komende dagen ook nog last van hebben. En de Braziliaanse president Lula heeft vlak voor de verkiezingen nog een belangrijk besluit genomen. Online gokken is in Brazilië per direct verboden. Er zijn veel zorgen over het gokken dat 2 jaar geleden werd toegestaan. Er wordt elk jaar 10 miljard euro vergokt in Brazilië. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een bewolkte ochtend met in het noorden soms nog wat regen. In de middag vaker zon en dan wordt het 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
3: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan.